0: NPO Radio 2.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is kans op mist vannacht. Morgen is het opnieuw zonnig en droog bij 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal in verschillende keren werd daar gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens de autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Radio 2.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sid Topper, dankjewel. De NPO Radio 2 Album Tweedaagse gaat over een paar seconden van start. Vanaf dat moment laten we de volledige regie over onze muziekkeuze los en alles draait om jouw input. Het concept is simpel. Per album hoor je 2 nummers, 1 grote hit en 1 minder bekende track. En die tweede keuze wordt door jou bepaald. Zo direct hoor je onder andere muziek van Suzanne en Freek van het album Dromen in Kleur. En we beginnen na de reclame met Tears for Fears met Shout van het album Songs for the Big Chair. En daarna kies jij dus welk ander nummer uit dat album wordt gedraaid. Laat van je horen via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je jouw keuze straks wel in de uitzending.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
10: Nu, later en altijd.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Steen.
14: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
17: Lot, je bent op de radio, hè?
16: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
17: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
16: Ja, dat wou ik dus zeggen.
17: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
18: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
16: Heb jij ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrij vakanties.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Aanvraag van Bert met Broken van Tears for Fears. En daarvoor Shout, wat klinkt als een echte meezinger. Maar er zit ook een serieuze boodschap achter. Het nummer is namelijk geïnspireerd op de ideeën van psycholoog Arthur Janov, die zegt dat je onderdrukte emoties uit je jeugd moet durven uiten om ze los te laten. Dus, als je vandaag van alles kwijt wil, ga dan gewoon lekker meeschreeuwen met alle tracks die er nog komen.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper, tijdens jouw heerlijk lange Pinksterweekend draaien we 2 dagen lang muziek uit tientallen jaren muziekgeschiedenis. In dit programma hoor je de grootste hits, maar ook die vergeten albumtracks die je normaal bijna nooit meer voorbij hoort komen. Een mix dus van bekende favorieten en onverwachte parels. Zo staan nu Suzanne en Freek voor je klaar met de overkant van het album Dromen in Kleur. En afgelopen weekend was ik bij Suzanne en Freek. En tussen de optredens door deelden ze een mooie boodschap met het publiek. En dat was zo raak dat ik vind dat jij hem ook mag horen. Zo vertelde Freek hoe belangrijk het is om het moment te leven, in het moment te leven. En hij zei, wees in het hier. Denk niet alleen in plannen. Geniet van nu. Kom dichter bij je gevoel. En ook zei hij dat het verdrietig is dat er soms iets heftigs nodig is in je leven om ineens weer tot die realisatie te komen. Dat het besef er dan pas is wat belangrijk is in het leven. Daarom zei hij ook, heb je naaste lief, zeg dat je van ze houdt en knuffel ze zolang het kan. Dus ik weet niet wie jij al lang geen knuffel hebt gegeven, maar vandaag de dag kan je dat gewoon inhalen. En natuurlijk, vertel me ook direct welk minder bekende track van datzelfde album ik erna voor je mag draaien. Laat je horen via de NPO Luister-app.

Sanne zegt via de NPO Luister app: ik heb in de Gelderdoom gehuild tijdens dit nummer, omdat ik dat moment niet kon filmen. Maar ze konden gelukkig wel echt van in het moment van genieten. En dat is zoveel meer waard. Lichtje branden van Suzanne en Freek van het album Dromen in Kleur hoorde je hier op NPO Radio 2. En jij mag mij ook vertellen welke onbekende tracks ik mag draaien van de volgende albums die eraan komen. Zo hoor je binnen 12 seconden de hit van Santana en Rob Thomas met Smooth van het album Supernatural. Welke track van dat album van Supernatural wil je daarna horen? Laat het dus weten via de NPO Luister app. En ga met de Radio 2 familie mee door tientallen jaren muziekgeschiedenis waarbij je elkaar continu kunt verrassen.

0: Goedemorgen. Op deze eerste Pinksterdag mocht je vergeten zijn waarom je ook alweer vandaag en morgen vrij bent. Maar durf je dat niet hardop af te vragen? Pinksteren is een christelijke feestdag waarop wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de leerlingen van Jezus, wat wordt gezien als het begin van de kerk. En of je nou gelooft of niet, elke vrijdag is mooi meegenomen.
1: NPO Radio 2,
2: album Tweedaagse.
0: Yes! Voor een ieder die van muziek met diepgang houdt, we brengen dit weekend de grote hits, maar geven ook ruimte aan nummers op albums die je zelden meer hoort. Net kwam er al een track voorbij van Santana en Rob Thomas met Smooth van het album Supernatural. En daarna aangevraagd door Kevin, The Put Your Lights On. En die zegt erbij, je voelt de gitaar gewoon meezingen in het nummer. Heerlijk nummer, Thanos. Ik wil dat horen. En bij deze, die heb je ook gehoord. Nu hoor je het album Treasure. Sorry, hoor je het nummer Treasure van het album Unorthodox Jukebox van Bruno Mars. En ik ben benieuwd, welk nummer van dat album moet erna komen? Laat het weten via de NPO Luister app, terwijl je dus geniet van deze.

Treasure. Van het album Unorthodox Jukebox van Bruno Mars hoor je tijdens de album 2-daagse hier op dit prachtige station. Ja, welk nummer moet daarna komen?

Het zonnetje schijnt. Het is eerste Pinksterdag en je luistert naar de album Tweedaagse hier op NPO Radio 2. Je hoorde net Bruno Mars met Moonshine van Unorthodox Jukebox. En we gaan gewoon weer lekker door met een volgend album. Die van Samber die komt er ook zo direct aan. Dus mocht je er nu aan denken en denk je, goh, ik zou wel iets willen horen van het album Crushing, dan kan je dat nu laten weten. En terwijl je daar alvast over nadenkt, mag je ook nadenken over het album van Dolly Parton met Jolene. En daarvan is dus een bekende hit. Jolene, die komt er nu aan. Maar welke onbekende parel van dat album wil je erna horen? Laat je horen via de NPO Luister-app.

De album Tweedaagse Jolene van het album Jolene, Dolly Parton hoorde je net. En het volgende nummer is een ondergewaardeerd nummer volgens Patricia. Ja, Whitney Houston die heeft de hit gemaakt, gezongen. Maar Dolly Parton is het brein achter I Will Always Love You, speciaal voor Patricia.

Matthijs die zegt, ik vind dit veel mooier dan de Whitney-versie. Niks ten nadele van Whitney. En Menno zegt, oh, prachtig nummer om te horen, dankjewel. Zo bij de album Tweedaagse op NPO Radio 2... waarbij we twee tracks waarvan één bekend en één onbekend laten horen. Hoor je de track van Red Hot Chili Peppers met Other Side... van het album Californication. En welk nummer daarna komt, dat beslis jij nu via de NPO Luister-app. En naast het feit dat jij de playlist mee bepaalt... maak je ook kans op een shout-out. Ja, niet alleen een shout-out, ook een thee van Tannas autogeurhanger. Alles wat je daarvoor hoeft te doen is mijn raadsel oplossen. Tijdens het opnemen van een videoclip is deze artiest ooit in een cactus gevallen. Nou, eerst kon hij er nog om lachen, maar dat veranderde snel toen de pijn begon. Nou, gelukkig was er een medisch hulpverlener die kon helpen of die naalden er allemaal uit kon halen. Maar het kostte wel even wat tijd hoor om die naalden eruit te halen. Deze persoon in kwestie heeft er ook best wel lange tijd gewoon last van gehad. Maar wie is deze persoon van kwestie? Naar wie zijn we op zoek? Is dat een bandlid van de Red Hot Chili Peppers? Of is dat Sabrina Carpenter met trouwens het album Man's Best Friend... die ook zo direct tijdens de album Tweedaagse te horen is? Je kan je antwoord doorgeven via de NPO Luister-app... en in de tussentijd ga je ook een hele leuke artiest horen. Een artiest die vooral de afgelopen 2 jaar best wel sterk is gegaan... terwijl hij eigenlijk pas net 20 is. En op zijn 11e had hij GarageBand geïnstalleerd op de computer van zijn vader. Urenlang per dag deed hij er alles aan om te leren produceren. En deed hij gewoon echt van alles en nog wat om vandaag de dag dus op 20-jarige leeftijd zo succesvol te zijn als dat hij is. Ik moet zeggen, he has grown to me. Ja, echt grown on me. Het is echt iemand waar ik gewoon echt best wel dagelijks naar luister. Ja, soms schaam ik me er gewoon voor dat ik zoveel luister naar Samber. Met 12 to 12, een hit van zijn album Crushing. Laat me dus weten hè, van het raadsel. Maar ook gewoon welke twee andere nummers je zometeen na het nieuws van 7 uur wil horen. Tijdens deze Pinksterdag met de album Tweedaagse door je speakers.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt.

0: Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: NPO Radio 2.
1: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige dag vandaag. Het blijft ook droog met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Suzanne Topper, dankjewel.
3: Ster.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: NN Noordzee Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij de radio. Papa wil iets zeggen.
13: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
12: Wat is dat?
13: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
12: Wie heeft daar nou geen zin in?
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

van de Red Hot Chili Peppers, Californication, wil ik graag het onbekende nummer Porcelain horen. Dit nummer is zo mooi en kwetsbaar en past echt uitstekend tussen al die harde en drukke nummers. Even een rustpuntje. Oh.

0: Caroline die vroeg Porcelain aan tijdens...
1: De album Tweedaagse.
0: Jawel, twee dagen lang duiken we in een muzikale tijdreis vol vergeten parels en onverwachte favorieten. Van cd tot cassette en alles daartussen. Samen met de muziekredactie hebben we albums geselecteerd uit verschillende decennia. En zo hoor je de hit Tears van Sabrina Carpenter van het album Man's Best Friend. En Under Pressure van Queen en David Bowie van het album Hot Space. Welk verborgen juweeltje uit deze albums mogen volgens jou niet ontbreken? Het gaat wel echt specifiek om de albums die wij benoemen. Laat het weten via de NPO Luister-app en je hoort ze zo direct voorbij komen. En ik gaf net een raadsel waar je in ruil daarvoor een shout-out en een T van Tannas autogeurhanger mee kunt winnen. Ik vroeg welke artiest tijdens het opnemen van een videoclip in een cactus belandde en dagenlang nog last had van de naalden van die cactus. Nou, dat is...
2: I fell in a cactus.
3: Oh, yeah.
2: It's so easy to laugh when people get hurt. And I did, but then I started crying. I just for the rest of the day was picking out...
0: Sabrina Carpenter, het gebeurde weliswaar tijdens de clipshoot van Manchild, maar Tears is toch wel heel erg toepasselijk bij dit verhaal. De gelukkige winnaar is geworden Christian. Christian, gefeliciteerd met je shout-out. En de T van Tannas autogeurhanger. Ja, zeg het me. Man's Best Friend, nieuw album. Welke mag erna komen? Welk nummer wil je horen? Laat je horen. En vergeet dus ook Queen. Ook niet, hè, met het album Hot Space.

0: Man's Best Friend, het album wat je hoorde, aangevraagd door Ferry via de NPO luisterapp met het nummer Man Child, want je luistert daar.
1: De album tweedaagse.
0: Dit Pinksterweekend draaien we muziek uit verschillende albums. Bekende hits die je zo meezingt en dat ene nummer waarvan je afvraagt waarom je hem niet vaker hoort. Ja, nu is het moment om juist die track aan te vragen. Zo staat nu de hit Under Pressure van Queen en David Bowie voor je klaar van het album Hot Space. En Judith die heeft al zo'n verborgen parel klaarstaan die ze daarna wil horen van dat album. Goedemorgen Judith.
2: Ja, goedemorgen, dat klopt. Ik ben er speciaal voor opgestaan.
0: Wauw, echt waar?
2: Nou, omdat ik wist inderdaad, meestal zondagochtend komt Queen voorbij en ik wil altijd Queen aanvragen.
0: Kijk, leuk. Jij hebt, volgens mij ben jij dan geabonneerd op mijn Instagram-kanaal, waardoor jij weet dat dit voorbij zou komen, of niet?
2: Nee. Ik weet meestal, Queen komt tussen 7 en 9, althans altijd op zondagochtend.
0: Is dat zo?
2: Tot nu toe kwam Queen, ja, althans. Dit is de derde keer dat ik Queen kan aanvragen.
0: Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want we hebben deze lijst dus samengesteld met de muziekredactie. En Queen staat er altijd in, bij mij ook. Dus ik denk dat de reden is dat dan toevallig nu ook hier in dit uur. Oh, wat leuk. Nou, dat vind ik ook leuk. Nou ja, goed, via Instagram had je het dus ook kunnen weten. Ja, want daar hadden we het wel weggegeven. Althans, alleen in mijn kanaal, de T van Tannas. Tenminste, Spilling the Tea op Insta. Maar goed, terug naar jou. Waarom dit nummer?
2: Ja, ik vind het een van de eerste albums die ik ook omarmde. Mijn broer had alle Queen albums altijd en deze had hij dan ook gekocht. En ja, Under Pressure was inderdaad een goed nummer. Ik was een jaar of 12 toen dat album uitkwam. En ik vind het gewoon een beetje spannend. Freddie Mercury nummer. Niet dat rockige, hoewel dat ik dat ook leuk vind hoor. Maar ik vind dat Bollywood Language vind ik wel een hele... Ja, dat is het een disco-nummer. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven. Maar het is in ieder geval anders dan anders.
0: Ik vind hem leuk. En tegelijkertijd wil ik eigenlijk ook wel weten van... Nou, het was echt je broers ding. Hoe is dat dan jouw ding geworden?
2: Ja, nou, mijn kamer was naast de kamer van mijn broer. Dus ik kon er eigenlijk ook niet onderuit. Ik moest wel. Ze maken zulke verschillende muziek. En we draaiden thuis denk ik ook wel verschillende muziek. En ja, het gaat gewoon onder je uit zitten. Dus gewoon heel mooi.
0: Wat goed zeg. Ja. Normaal gesproken erger je altijd dood aan wat je broer draait. Maar bij jou was het gewoon, ik ben 12 en ik ben gewoon lekker aan het meeviben. Wat heeft hij een goede smaak. Ja. En zo gaat die muziekcultuur ook gewoon voortgezet worden. En overgegeven worden aan de volgende generatie. Nou, ik vind het superleuk. Body Language van Queen, lieverd. Die komt zo meteen speciaal voor jou aan. Maar nu eerst, zoals beloofd, een hit. En daarna dus de verborgen parel. Queen en David Bowie, Under Pressure. Judith, fijne dag.
2: Ja, fijne dag. Dankjewel.

0: Body Language, Queen.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Op deze zondagochtend staat alles in het teken van muziek die je meeneemt en verrast. Tijdens deze lijst duiken we in allemaal albums waar elke track een eigen verhaal vertelt. We draaien dus steeds twee nummers van dezelfde artiest uit hetzelfde album. En laten daarbij niet alleen de bekende liedjes horen, maar juist ook die verborgen tracks die het album compleet maken. Want soms zit de echte magie precies daar waar je hem niet verwacht. Zo staat nu voor je klaar Digidex met de zon op van het album Caravaan. En wat erna komt, dat mag jij dus beslissen. Laat je horen via de NPO Luister app terwijl je van deze geniet.

0: Nou, en of dat we de zon opdansen. Want op sommige plekken is het nog vrij mistig. Dat gaat wel al heel snel oplossen, want het wordt een zonnige dag bij 22 tot 28 graden. Vamos a la playa! Of niet, want ook is er fila lala. Denk ik, weet ik niet. We hebben geen AWB. Ga gewoon. De NOS headlines van 7:30, verzorgd door Sidney Dijkers. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Tanas. Ja, opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht aangevallen met raketten en drones uit Rusland. Volgens Oekraïne viel er daarbij ook zeker 1 dode. De aanval zou een vergelding zijn voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft die ziekte uiteindelijk toch niet. Er is bloedonderzoek gedaan en die test was negatief. De patiënt werd eerder deze week opgenomen voor de zekerheid, want hij of zij was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Zij koos er geïnspireerd door Gisèle Pelicot voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. Een groot feest in Tilburg gisteravond. Willem II won namelijk na penalties van FC Volendam en keert na een jaar terug in de Eredivisie. Na die laatste penalty ging het helemaal los.
2: Geweldig. Dit is, hebben we jaren niet meegemaakt. We zijn terug waar we horen. Willem II hoort in de Eredivisie, 100%.
1: Nou, en dat zijn ze dus weer. De keeper van Willem II werd de held van de avond ook. Hij stopte een penalty en schoot uiteindelijk zelf de laatste binnen.
0: Dit café klonk wel heel gezellig. Yo,
1: ja.
0: Yo.
1: Het was ook de wedstrijd natuurlijk, dus dan...
0: Dan is er ook ruimte voor die gezelligheid. Los. Nou, ik hou ervan. Sidney Topper, dank.

straks wel doe. Als iedereen het hoort, behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dan wie het weet mag het zeggen. Voor dit moment ben ik het. Omdat ik

Dit is de Album Tweedaagse. Te horen hier op NPO Radio 2. 2 dagen lang staan albums centraal die je meenemen naar een andere tijd. Alsof je even terug in de kamer of vakantielocatie bent waar je de albums voor het eerst hoorde. Maar we draaien niet alleen de bekende nummers, maar juist ook die tracks die je soms even vergeet, maar die je juist gewoon weer helemaal terugbrengen naar dat moment. Met nu een track van Billy Joel, die dacht jarenlang dat zijn bekende hit Vienna over zijn vrienden ging en hun American Dream. Ja, dat dacht hij. Tot hij ineens zijn eigen docu Billy Joel en So It Goes zag en ineens dacht, wacht eens even, wacht even. Dit gaat gewoon over mij. Over mijn zoektocht naar mijn vader die ooit naar Wenen verhuisde. En bijzonder is dat, hè? Hoe een lied pas na zoveel jaar bij de artiest zelf echt op zijn plek kan vallen. Welke track van het album The Stranger wil je na Vienna horen? Laat het weten via de NPO-luister-app, terwijl je dus geniet van de zoete klanken van Billy Joel met Vienna.

Marco Kroes zegt via de NPO-luisterapp. Morgen Tannas heerlijk wakker worden zo met de muziek. Goeie muziek, Tannas, gezellig, zegt Julia. En Nico die stuurde een aantal andere nummers van het album Rise... van het album van Billy Joel, The Stranger... die je net hier hoorde tijdens de album Tweedaagse. En Vincent die deed hetzelfde, maar uiteindelijk zei ze Always a Woman... die dus is aangevraagd door Nisiel. Die vindt iedereen ook heel erg mooi. Ja, prachtig is dat, hè? Nou, we hebben nog meer albums klaarstaan. Zo direct hoor je, ja, ik verklapte het eigenlijk al... The Rise and Fall van Madness. En daarvan draaien wij de hit Our House. En in de tussentijd ben ik benieuwd... welk ondergewaardeerd nummer van dat album wil jij daarna horen? The Rise and Fall van Madness. Dus ga alvast eventjes er doorheen kijken... en kom dan terug met een nummer wat ondergewaardeerd is. En je mag natuurlijk ook meespelen met mijn laatste raadsel... in ruil voor een shout-out voor vandaag. En natuurlijk ook de thee van Tannas. Als autogeurhanger. Na het nieuws van 8 uur staat namelijk Adele met het album 25 voor je klaar. En Paul Simon met het album Graceland. Wie van de twee heeft een verdrietig, chaotisch en dronken dagboek bijgehouden met verhalen die uiteindelijk songteksten zijn geworden? Was het dus Adele die je zo meteen hoort met het album 25... of was het Paul Simon die je zo direct hoort met het album Graceland? Geef het door via de NPO Luister-app. En zoals beloofd hoor je in de tussentijd...

Our House van Madness. Tijdens de album tweedaagse te horen. En we blijven denk ik ook wel een beetje in het thema van huizen. Alleen krijgt het nu een grappige twist. Want we draaien een bekende hit van zo'n album. En daarna een onbekendere hit. Eigenlijk een vergeten parel. Onbekend wil ik het eigenlijk ook weer niet noemen. Vind ik eigenlijk dat we daarmee ook weer de albums tekort doen of zo. Ik weet het niet. Maar van het album Rise and Fall dus. En er komt een bericht binnen van anoniem. Althans, die persoon wil heel graag anoniem blijven. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Want het nummer gaat er ook gewoon over. Anoniem die zegt... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor de allereerste keer seks wilde hebben met een dame. En ik was helemaal zenuwachtig, benauwd, zweet druppelde van mijn voorhoofd af. Maar ja, je gaat dan toch met knikkende knieën naar de drogist om daar een pakje condooms te halen. Want ja, je wil het wel natuurlijk veilig gaan doen. En dit nummer van Madness draait ook precies om dat moment. En daarom zegt hij ook, ja... Ik moest dat album later gewoon luisteren. En toen kwam dat nummer voorbij. Ging ik mijn research doen. Kwam ik erachter dat het daarover ging. En dat deed me automatisch denken aan dat ene moment. Het is uiteindelijk gewoon goed gekomen. Thanos, mocht je het je afvragen. Nee, anoniem. Ik mocht het me niet afvragen. Maar ik vind het wel leuk dat je als volwassene hierop terugblikt. En je eigenlijk nog steeds nog een beetje schaamt om dat moment. Geef niet, Madness schaamt zich ze ook nog voor. Dat is nog het leuke van alles. House of Fun, daar gaat het over. Geniet ervan, zou ik zeggen. En doe het veilig, hè? Ik vind het wel leuk dat je als volwassene hierop terugblikt... en je eigenlijk nog steeds nog een beetje schaamt om dat moment. Geef niet, Madness schaamt zich ze ook nog voor. Dat is nog het leuke van alles.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf heel...

0: helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
0: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je luistert naar de album Tweedaags op NPO Radio 2... met zometeen het album van Adele, 25. Na het NOS-journaal van 8 uur, verzorgder Sidney Dijkers, goedemorgen.
6: Hey Thanos, goedemorgen. In de VS hebben beveiligers van het Witte Huis iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van dat gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Deze journalist was in het Witte Huis toen er geschoten werd.
7: We are inside again. We heard about 25 or 30 rapid, what sounded like gunshots. Secret Service, they just hurried everybody in the press briefing room, getting us in here as quickly as possible, yelling shots fired, get down.
6: Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring waarin staat dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief verder onderhandeld gaat worden. En dat moet dan leiden tot een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spreken dat meteen weer tegen. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in de pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen dan weer een pijnlijke ambulancerit. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rico Verhoef heeft gisteren de wedstrijd om het wereldkampioenschap boksen in Egypte verloren. De scheidsrechter maakte in de 11e ronde een einde aan de wedstrijd. Verhoeven's tegenstander won op technische knock-out. Maar Verhoef had nog wel even door kunnen gaan.
8: Maar als die laatste paar seconden, als ik die even ping, nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we in ieder geval in de 12e ronde. Nou, dan weet ik niet hoe we ervoor staan. Misschien is het gelijk, snap je? Nou, dan wordt het in ieder geval vechten tot de laatste seconde van wie gaat deze wedstrijd winnen. Nou, ik denk dat dan misschien de fans nog meer hadden gehad voor hun geld. En dacht ik misschien wel de nieuwe bokswereldkampioen geweest.
6: Het team van Verhoeven gaat kijken of er binnenkort een herkansingswedstrijd kan worden gehouden in Nederland. Het weer op sommige plekken nog mist, maar die lost al snel op, want de zon die schijnt al flink. Het wordt ook een zomerse zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
5: Dankjewel, Sydney.
9: Ster. Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
10: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
9: Dus nog meer vakantie voor je geld.
10: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Hoorde net Send My Love to Your New Lover. Adele, aangevraagd door Christa van het album 25. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Je kon net tijdens mijn raadsel raden welke artiest een dagboek heeft bijgehouden met verhalen die uiteindelijk songteksten zijn geworden. In ruil dus voor een shout-out en een thee van Tanna's autogeurhanger. Die artiest in kwestie is het dagboek wel kwijtgeraakt.
1: They are all hidden in a handbag somewhere in my wardrobe room in London. And I actually have no idea which one. So they could be missing for all I know.
0: Ja, dat is natuurlijk Adele. En de winnaar is Julia. En mocht je trouwens net wakker zijn en denken, hey, waarom hoor ik nou twee keer dezelfde artiest achter elkaar? Nou, je luistert naar
2: de Album Tweedaagse.
3: NPO Radio 2.
0: Dit is een lijst met de bekende hits, maar ook met de minder gehoorde tracks die de albums compleet maken. Die vergeten favorieten, die kun je mij tippen via de NPO Luister-app. Dat kan je alvast doen voor de volgende albums. Graceland van Paul Simon. En MTV Unplugged in New York van Nirvana. In de tussentijd hoor je alvast een hit van Paul Simon met Graceland.

0: album tweedaagse.
1: Voor het volgende nummer van Graceland van Paul Simon draag ik voor Boy in the Bubble.
2: Vanaf het eerste moment met die prachtige trekharmonica tot de laatste klap is het een fantastisch nummer. En daartussen Afrikaanse invloeden.

Unplugged in New York. Nirvana, het album. Mocht je daar nog een leuke suggestie voor hebben, dan kan je hem droppen in de NPO-luisterapp. In de tussentijd hoor je de hit About a Girl, die eigenlijk niet zou bestaan zonder de Beatles. Waarom dat zo is, dat ga ik je zo direct vertellen.

Kurt Cobain, zanger van Nirvana, luisterde ooit een hele dag naar het album Meet the Beatles. En daaruit groeide iets nieuws, want daarna schreef hij About a Girl. Dus soms begint een nieuw nummer gewoon bij een oud album. Tijdens de album Tweedaagse mag je me laten weten welke vergeten parel we van dit album moeten draaien. LVN die zegt: Where did you sleep last night? Gaat door merg en been. Kippenvel.

Where Did You Sleep Last Night? Nirvana. Van het album MTV Unplugged in New York. Tijdens de album Tweedaagse gaan we over naar het album Midnight Sky van Miley Cyrus. Zo'n persoonlijk nummer over lekker wakker worden, wat heel veel mensen wel herkennen. Dat moment waarin je anders naar jezelf en het leven gaat kijken en dan ineens wakker wordt en denkt, wow, dit is het, Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus van het album Plastic Hearts te horen. Midnight Sky tijdens de album tweedaagse hier op dit prachtige station NPO Radio 2. De zon schijnt. Welk nummer van dat album Plastic Hearts moet ik hier nadraaien? Laat je horen via de NPO Luister-app. En wie weet maak ik jou zo direct wel gelukkig. Krijg je van mij eerst het weer? Ja, ik zei het al, het zonnetje schijnt en die blijft ook lekker schijnen. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Gaan we over naar de NOS headlines van 8:30. Verzorgder Sidney Dijkers, goedemorgen.
1: Hey Thomas, goedemorgen. De man die begon te schieten in de buurt van het Witte Huis had meerdere aanvaringen met de Amerikaanse veiligheidsdiensten en de politie, meldde Amerikaanse media. Het zou volgens hen gaan om een man van 21... die in het verleden gedwongen zou zijn opgenomen in een psychiatrische inrichting. Bij een eerdere aanhouding zei hij volgens rechtbankstukken dat hij Jezus Christus was. Tientallen mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers hebben vannacht in Groningen kunnen slapen. In een congreshal waren 175 bedden neergezet. Iedereen wordt vanochtend weer terug nu naar Ter Apel gebracht. Ook de komende twee nachten kunnen deze mensen nog wel in Groningen overnachten. Een boer heeft ook 160 meloenen gebracht naar de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn volgens het Rode Kruis inmiddels op.
0: Ach, wat een topper is dat.
1: Ja.
0: Prachtig mens, 160 meloenen. Weet je hoe verfrissend dat kan zijn met dit warme weer waar ze tent hebben neergezet, omdat die arme mensen nergens terecht kunnen. Echt, wat een prachtig mens is dat.
1: Ja, er zit wat vocht in. Dat is goed voor dit warme weer. En in de bossen van Baarn worden de scoutingwedstrijden momenteel gehouden. Daar wordt bepaald welke scoutinggroep de beste van Nederland is. Deze deelnemers die leggen uit met welke kwaliteiten ze de overwinning proberen binnen te slepen.
2: Vooral goed samenwerken en ook al zit je tegen elkaar te strijden, dat je elkaar nog steeds helpt.
3: De knopen goed vastzitten.
4: Goed voor de natuur. Gezellig. Het weer is altijd heel belangrijk.
5: Gewoon samenwerken. En met z'n allen iets doen. Niet allemaal apart iets gaan doen.
1: En doen zo'n 650 kinderen mee aan die scoutingwedstrijden.
0: Zit die topper. Dankjewel. Irene zegt via de NPO Luister-app, zet twee iconen, eentje van toen en eentje van nu, bij elkaar. Dan krijg je Bad Karma van Miley Cyrus en Joan Jett, Plastic Hearts.

Goedemorgen op deze opbeurende zondagochtend. Tijdens de album Tweedaagse, de lijst met muziek die je niet alleen hoort, maar ook echt beleeft. Van grote hits tot onverwachte juwelen die ineens alles raken. Wij draaien de bekende hit en jij vult het verhaal aan met jouw verrassende en onbekende favoriet. Met nu uit het album The Captain and Me, The Doobie Brothers. De hit Long Train Running. Deze track die begon gewoon als een jam-sessie bij de Doobie Brothers. Lekker eindeloos spelen, zonder tekst, zonder vaste vorm. Tot de producer zei, ja, nou, hier moet je eigenlijk een nummer van maken. En Charm Johnson die zei, say no more, die pakte het op en schreef er woorden bij. En zo kreeg je de track zoals je hem vandaag de dag dus kent. Long Train Running Doobie Brothers. Van het album dus The Captain and Me. Welke onbekende favoriet moet ik hierna draaien? Laat je nu horen via de NPO Luister-app.

Fijn, en je hoort de album Tweedaagse hier. En je hoorde net Doobie Brothers van het album The Captain and Me met een vergeten parel. En we hebben nog meer vergeten parels. En het gaat gewoon lekker 2 dagen lang door. Eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag. Zometeen met Jeroen van Inkel ga je verder met de album Tweedaagse. En wij zetten hem voort met een ook echt prachtig album. Ach, Van Halen. Wie houdt er niet van? Ik ken niemand die er niet van houdt. 1984. Jump is een hit. Welke vergeten parel wil je daarna horen? Laat je horen via de NPO Luister-app. En over dit nummer, ja, het tempo moest volgens David Lee Roth, de leadzanger, perfect zijn om op te dansen met een drankje in je hand zonder te knoeien. En dat tempo is 128 beats per minuut. Misschien kan je het nu uittesten, maar dan met een bakkie pleur. Let's go!

Heaven van het album 1984 te horen hier op NPO Radio 2. Een heleboel mensen zeiden: Thanos, wil je dit nummer Hot for Teacher van Van Halen niet te draaien? Omdat ik bang ben dat ik dan ruzie ga krijgen met mijn buren. Want ik ga het volume heel hard opzetten. En toen zei ik: nee, ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Totdat er meer reacties kwamen met: niet dit nummer doen, hè? Niet dit nummer doen, hè? Niet doen, Thanos. Niet doen, Thanos. Guess what we're doing today?

0: wakker was, ben je er nu. Tot de volgende.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Oh
2: ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand.

0: Kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Zo werd het 9 uur in het prachtige, mooie Nederland. En hartelijk goedemorgen. Het is NPO Radio 2 met NOS Journaal. Sydney Dijkers, goedemorgen.
9: Hey Jeroen, goedemorgen. Opnieuw een grote aanval op Kiev. Rusland viel vannacht de Oekraïense hoofdstad weer aan met drones en raketten. Er kwamen 4 mensen bij om het leven en ook zijn er tientallen gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand, zegt de burgemeester. En ook zijn meerdere appartementencomplexen beschadigd geraakt. Na Amsterdam, Stadskanaal en Gieten schoot vannacht Groningen de asielzoekers in Ter Apel te hulp. In een halpend bedrijventerrein zijn 175 bedden en 12 douches voor ze neergezet, zegt de burgemeester.
10: Dus wij hebben aangeboden nu als gemeente om voor 3 nachten lang mensen 's nachts op te vangen, zodat ze niet buiten hoeven te slapen, er in Ter Apel wat rust komt en hopelijk ook de landelijke politiek een wat structurele oplossing kan vinden.
9: De burgemeester had hiervoor een verzoek ontvangen van asielminister Van den Brink. De VS en Iran gaan mogelijk weer onderhandelen over een einde aan de oorlog. Er wordt gewerkt aan een document waarin staat dat de landen daar verder over gaan praten de komende 1 of 2 maanden. In die tijd zouden er geen aanvallen uitgevoerd worden en zou volgens president Trump de straat van Hormuz weer open moeten gaan. En op verschillende plekken in Nederland werd gisteren luilak gevierd. Jongeren staan dan heel vroeg op om lawaai te maken en de luilakken wakker te maken. In Boskoop pakten ze dat ietsje anders aan. Daar was namelijk een luilak voetbaltoernooi dat om 3 uur 's nachts begon.
11: Het is vroeg, maar wel heel leuk, want het is gewoon gezellig met vrienden.
12: Het voetbal is ook gewoon heel leuk. En je gaat voor de winst, dus het is ook een soort competitie. En dat vind ik heel leuk.
9: Het was de 69e keer dat het voetbaltoernooi gehouden werd. Het weer, de mist die er nog op sommige plekken is, lost snel op. Het wordt namelijk een dag met volop zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.

0: album tweedaagse.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, baby. Je hoorde de Engelse band Jamiroquai. Album Traveling Without Moving was de Amerikaanse doorspraak voor de band. En naast Virtual Insanity komt ook de hit Cosmic Girl van dat specifieke album. Ja, ladies and people. De hele Pinkster weekend hoor je de album tweedaagse op NPO Radio 2. Ik wens je daar heel veel plezier mee en ik heet je officieel van harte welkom. Ik leg het concept nog heel even uit. We draaien twee songs van elk album. Een grote hit en een eventuele albumtrack. Die kun je dan mede zelf bepalen. Je mag die albumtrack meestemmen als je dat leuk vindt. Stuur hem door via de NPO Luister-app, het digitale doorgeefluik, wanneer je favoriete album voorbij hoort komen. Onder het motto, wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal. Het is een feest van herinneringen, want die gouden glans van al die gedachten van vroeger, die komt zomaar uit die radiostralen op het moment dat je ook die oude muziek hoort. Kijk, dit wat je nu onder mijn stem hoort, dat is zeg maar jaren 80 muziek. Blijf nog even in het Verenigd Koninkrijk. We gaan naar die periode, want hier is Level 42 met het album. Je gaat het nooit geloven, Level 42. Het debuutalbum van de Britse band. De producer van het album, Mike Vernon, overleed dit jaar op 2 maart helaas. Belangrijke man, want hij werkt ook met legends zoals David Bowie, Eric Clapton. Had ook een rol in de vroege albums van Fleetwood Mac. Was niet zomaar iemand die deed mee aan dit geweldige album. Toeval wilde ik eigenlijk. Afgelopen week dat album de hele week al aan het draaien ben in de auto. Elke keer als ik een ritje maak, even luisteren. En die basgitaar van Mark King, dat is smullen. Oh, lekker genieten.

Het lijkt al 100 jaar geleden dat dit album uitkwam. Level 42 van, je raadt het al, Level 42. Band waar ik mijn allereerste serieus bedoelde interview, popinterview mee mocht maken. Dat was echt zo'n interview. Ik was volledig starstruck van die gasten. Ik kon alleen maar zeggen yes, oh yeah, yes, yes, oh yeah, yes. En ze gingen een hele uitweiding doen over science fiction, waar ze helemaal gek van waren. En dat Level 42 kwam uiteindelijk uit een science fiction boek. Zo kwamen ze erbij. Bij die naam van die band. En je hoorde daar Start Your Child. Het is 3:30. Vergeet niet, hè. Je bent lekker de hele dag genieten van zonnig. En droge dag op 22 graden tot 28 in het zuiden. En dan een sprongende tijd. Wel naar Calvin Harris met Funk Wave Bouncers Volume 1. Dat is een heerlijk zomers album waar Harris een aardig beroep heeft gedaan op zijn Rolodex. Dat gewoon iedereen erbij gaat die kent. Want elke track heeft minimaal één featuring bestaande uit onder andere Pharrell Williams, Snoop Dogg, John Legend, Katy Perry en nog vele, vele, vele meer. In totaal haakten er meer dan 20 verschillende artiesten aan op dit album. 5 jaar later, 2022, kwam er nog een volume 2, maar daar is het tot zover bij gebleven.

0: Katy Perry die heeft haar liefde gevonden in Canada in een later stadium. Dit was met Pharrell Williams en vooral heel belangrijk Calvin Harris Fields. Zo worden 3:03. Sydney, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Ja, Jeroen, goedemorgen. Ja, het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar ouderen toe, stellen de diagnose en geven vervolgens een injectie tegen de pijn die vervolgens maanden werkt. Ze hoeven ze niet mee met een ambulance naar het ziekenhuis en dat scheelt veel pijn. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal die sprongen toen het veld op. 18 van hen kregen zelfstraffen tot een jaar. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub Lyonnais. Het werd 4-0. Oranje International Esmee Brugs keek na de wedstrijd vooral uit naar het feest.
2: Ja, die meiden zijn echt gestoord. Die kunnen echt heel goed van het leven genieten. Daar leer ik ook van als een hele nuchtere Nederlander, zeg maar. Maar ja, ik voel me super happy om echt omringd te zijn met zulke fijne, leuke, lieve mensen. En als je dan vandaag 4-4 behaalt, dan ga je zeker wel los.
1: Het is voor de vrouwen van Barcelona de vierde keer dat ze de Champions League winnen. En op de A2 bij Apkoude in Utrecht hadden agenten het rijbewijs afgepakt van iemand die het pasje net pas had. Die automobilist met een zogenaamd beginnersrijbewijs had te veel gedronken. Ruim 10 keer meer dan is toegestaan. En hij of zij kreeg ook nog eens een boete voor te hard rijden. De auto ging 42 km per uur harder dan is toegestaan. Het weer, veel zon en 22 graden in het noorden tot lokaal 28 in het zuiden.
3: Dit hele weekend op NPO Radio 2.
4: Twee dagen lang.
3: De album Tweedaagse.
0: Hey, wil je straks eventueel iets horen van het album Split van Herman Brood? Geef het even door via het digitale doorgeefluik. En dankjewel Peter Smissaert voor het meehelpen stellen om deze track op de radio te kiezen. Goeie keuze, man. Calvin Harris, Frank Ocean en Migos. Dit is...

wil ook gewoon die beweging uitvoeren, die slide-beweging. Als je Carol van Harris hoort, Frank Ocean en Migos, dat was een hele mooie. En dankjewel Peter Swisshard voor het helpen uitkiezen van deze track, dat kan. Het principe is heel simpel, we draaien twee songs van een album, de grote hit en een albumtrack. Sorry, track. En jij mag die albumtrack bepalen als je dat leuk vindt. Ik heb even een porno muziekje opgezet, dat hoor je waarschijnlijk wel. Want de track waarvan het volgende track die we gaan draaien, die is afkomstig van een album. En de studio was gevestigd op een plek waar ooit een pornofilm was opgenomen. En de bandleden vonden dat buitengewoon interessant. Het heeft ze danig geïnspireerd. En de reden waarom dat album ook zo goed is geweest, omdat Herman zat in een hoek achter een piano en kon daar eigenlijk niet weg. Daarom kon hij ook niet tussentijds heroïne spuiten, waardoor hij veel strakker en gefocuster was op wat hij deed. En muzikant als Jan Akkerman deed ook mee op het album Sprit. Dat is het album waar ik het over heb. En dit is Herman.

0: Ja, dit is misschien wel het meest interessante einde van alle nummers ooit gemaakt.
1: De album tweedaagse.
0: Het is niet helemaal waar, maar het is in ieder geval wel een opvallend einde. Je hoort de passie en de toewijding en de emotie in de stem van Herman. Album Spritz. En met veel gedraaid toenmalig Hilversum 3. Het werd dus een radiohit. Het plaat staat in menig platenkast opgesteld. En ik wilde zeggen verdekt, maar dat is zeker niet het geval voor Sean. Hij laat me weten. Hoi Jeroen. Ik wil graag van het album Spritz, wil ik graag Champagne horen. Ai, groeten van John. Champagne and Wine. Mooie keuze, John.

0: Wat we doen, ik ga even mijn mond houden, maar de track wordt weggeveed, maar dan slaat er nog wat achter. Moet je op.
1: Volgende, het hit on the head, zou ik nog wel een keer lusten.
0: Zo, dat was de track in zijn geheel. Herman Brood hier nog aan het einde van dit Champagne and Wine iets zegt daar.
2: De album tweedaagse.
3: NPO Radio 2.
0: Zijn we mee bezig en komen terecht bij John Mayer. Die was zo geobsedeerd met de tijd dat hij al een jaar voor het uitbrengen van het album besloot dat het Continuum moest heten. Continuum. Het won beste pop vocal album met dit album. En de zanger was maar 28 toen hij Waiting on the World to Change uitbracht. Dit is de track in kwestie. We gaan hem laten horen. Waiting on...

0: is NPO Radio 2.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: En zo werd het bijna 10 uur. Prachtig mooie Nederland. NPO Radio 2. Dit is het nieuws met Sydney Dijkers.
6: Hey Jeroen, goedemorgen. De man die in de buurt van het Witte Huis begon te schieten was een bekende van de veiligheidsdiensten. Volgens Amerikaanse media is het een man van 21... die eerder al eens verplicht werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bij een eerdere aanhouding zei hij volgens rechtbankstukken ook dat hij Jezus Christus was. De man werd doodgeschoten toen hij begon te schieten bij het Witte Huis. Een omstander raakte gewond. Rico Verhoeven tekent

0: protest aan tegen de uitslag van de bokswedstrijd van gisteravond. Hij vocht in Egypte om het wereldkampioenschap, maar verloor op de technische knock-out. Verhoeven vond dat de scheidsrechter die conclusie te snel trok. En zijn trainer zinspeelde er na de wedstrijd op dat het doorgestoken kaart was.
1: Weet je wat jammer voor het boksen is? Als een kickbokser wereldkampioen wordt. En dat is vandaag niet gebeurd. Dan heb iemand geregeld dat het sowieso niet gebeurt. En die stond in de witte hoek. Kijk, dan heb ik het niet eens over het puntenverhaal. Maar als jij zo de wedstrijd stopt, dan...
0: Het protest komt niet als verrassing, gezien de grote verontwaardiging in de vechtsportgemeenschap ook na het gevecht. Bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen. Het gaat om de bewoner van een van die woningen, meldt de politie. Het vuur brak rond 2:30 vannacht uit in een galerijwoning. Hoe de brand kon ontstaan daar in Den Haag is nog niet bekend. En in Bodegraven in Zuid-Holland werd gisteren gedemonstreerd tegen de komst van 10 windmolens van 240 meter hoog. Bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en vinden het zonde van hun uitzicht. Veel demonstraties liepen de laatste tijd uit de hand, maar in Bodegraven bleef het rustig, want er werd bijvoorbeeld ijs uitgedeeld.
2: De kar is geopend.
3: Ik houd luchtig bij citroen, alsjeblieft.
4: We zijn heel boos. Maar wij proberen dat natuurlijk op een goede en rustige manier te doen.
0: Ja, de provincie neemt binnenkort het besluit of de windmolens er ook echt gaan komen. Het weer, het is opnieuw een zonnige zomerse dag. Goed voor ijs. Het wordt 22 graden in het noorden tot lokaal 28 in het zuiden.
5: En Robert Vriesen bij de ANWB. Wat kan jij ons melden?
6: Nou, airco aan in de file. En op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Ze zijn tegen elkaar aangereden bij Leidschendam. Kwartier vertraging daar. 3 rijstroken zijn dicht. De A16 is dicht, althans de hoofdrijbaan van de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en een 30 minuten vertraging op de parallelrijbaan. Rij dus om via de westkant van Rotterdam over de A4. Op de N306 Harderwijk-Kampen bij Walibi Holland 7 kilometer file en een 30 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging een uur op de N306 vanuit Kampen naar Harderwijk bij Biddinghuizen 8 kilometer file. Heeft allemaal te maken met de opwekking die daar plaatsvindt. Daardoor ook file op de N309. Epe-Dronten bij Walibi Holland een 30 minuten vertraging en 3 kwartier vertraging op de N709 vanuit Biddinghuizen naar Elburg bij de aansluiting met de N309.
5: Zullen we dan gewoon even doen, Robert, even... Halleluja. Ja, toch?
6: Jazeker.
5: Dankjewel.
6: Halleluja.
5: Halleluja.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Waar heb je last van?
7: Koorts. Oranje koorts.
9: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties. It's like rain.
8: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
18: Bob, wat doe je?
19: Ik ben een vakantie aan het boeken.
18: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
19: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
18: Lekker!

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Boek nu Moulin Rouge de Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: De Album 2-daagse.
7: Van In Excess, succesvolste studioalbum van de band. Bracht 4 Amerikaanse top singles voort. New Sensation, Never Tear Us Apart, Devil Inside en ook Need You Tonight.

Wat een legendarisch album, vrienden. Kicks van INXS. Het was de track The Loved One. En hij heeft echt wel een zwaar leven achter de rug gehad. Michael Hutchins, de zanger van de band. Want ik neem je even mee terug naar 1995. Dat was het jaar waarin het noodlot toesloeg. Hij ging toen met het Deense supermodel Helena Christensen. Ze reden op een fiets in Denemarken en stopte bij een pizzeria. En een geïrriteerde taxichauffeur schreeuwde dat Michael aan de kant moest. Hij stapte uit en sloeg hem. En Helena daarover: Michael fell backwards and hit his head on the curb. He was unconscious and there was blood coming out of his mouth and ear. I thought he was dead. Ja, hij was met zijn hoofd op de straat gevallen. En alleen dat hij dood was. Er kwam bloed uit zijn mond en uit zijn oren. Dus jaren later werd bekend dat Michael Hutchins daar een serieuze hersenbeschadiging had opgelopen. Hij kreeg plotseling heftige stemmingswisselingen, verloor zijn smaak- en reukvermogen. En hij liet Helena beloven er met niemand ooit over te praten. Want hij was dacht dat... bang dat mensen hem anders zouden gaan behandelen als ze zouden weten dat hij in feite invalide was. Michael Hutchins en INXS.

0: De Album Tweedaagse.
1: NPO Radio 2.
2: Straks onder andere Mysterious Ways van U2 en Passing Through van Chef Special. Mocht je nou eventueel nummers van die albums willen horen, dan kun je een appje sturen naar het digitale doorgeefluik, de NPO Luisterapp. En dan kun je meestemmen welke track we gaan draaien van dat album, van die albums. Fans gingen afgelopen week los in de bioscoopzaal, want daar draaide de concertfilm Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Inderdaad, een videoregistratie van haar concertreeks. Het gelijknamige album is het derde studioalbum en ze is eigenlijk nog maar 24 jaar, hè?

Billie Eilish hoor je dan. Stefan Roks uit Bussum, dankjewel voor het uitkiezen van Lunch. Daarvoor van het album Hit Me Hard and Soft uit 2024. Birds of a Feather. 24 mei, Pinksteren. Bezig met de album Tweedaagse. Wordt een zonnig en droge dag met 32 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Even te kijken naar de strandsituatie. Scheveningen vol in de zon. Een hoop mensen liggen al op het strand en zijn daar gewoon lekker aan het genieten van die heerlijke weersomstandigheden. En dan komen we terecht bij een album wat de geschiedenis in gaat als een pop-rock conceptalbum. Pet Sounds. Een album met een overkoepelend thema of platen die thematisch of muzikaal met elkaar verbonden zijn. Ze vertellen één verhaal. En Pet Sounds gaat over de emotionele complexiteit van het opgroeien. Het verlies van bijvoorbeeld de jeugdige onbevangenheid. En dingen van soortgelijke strekking. Dit zijn de Beach Boys.

0: Boys, That's Not Me. Ferry stuurde ons nog een berichtje via digitale doorgeefluik over het album Pet Sounds. Ik heb deze LP onlangs gekregen van mijn 20-jarige dochter. Zij koopt veel platen tegenwoordig. Ferry, dat is toch hartstikke leuk zoiets. Dat jouw dochter jouw zoon LP geeft uit de jaren 60. Geweldig. Dat is het leuke van familie en het hebben van een gezin. En vooral het hebben van kinderen natuurlijk. Luisteraars die uit Ierland komen, die beginnen nu meteen op te staan en serieus te kijken. Dit is namelijk het Ierse volkslied, dames en heren. Want wij gaan naar Ierland.
1: De album tweedaagse.
0: Nou, ook weer niet echt. In ieder geval komt de band er vandaan. Maar ze waren heel erg geïnspireerd door een ander land, namelijk Duitsland. Album Achtung Baby werd opgenomen in Berlijn. En Bono die liet zich inspireren door allerlei gebeurtenissen in zijn omgeving. Bijvoorbeeld de twee mislukte huwelijken van zijn vrienden. Ook werd de band geïnspireerd door het einde van de Koude Oorlog. Dat is inspiratie voor een heleboel dingen geweest. Het is oh zo jammer dat hij gewoon weer vrolijk terug is, de Koude Oorlog. En dankjewel Floris voor je bericht. Van U2 zou ik heel graag het nummer Acrobat willen horen. Zo ontzettend goed. Nou, die gaan we direct draaien na deze van U2. Dit is Mysterious Ways.

0: wat een lekker nummer zeg. U2 Acrobat. Even aan mijn kleinzoon vragen of het goed was. Was dat best goed, dat nummer?
1: Ja.
0: Goed zo, prima. Ja, dat is mijn kleinzoon, die praat tegenwoordig. Dit is zijn woordenschat.
1: Ja.
0: Dus je kan met alles over hem praten. Het enige wat hij dan zegt is...
1: Ja.
0: Dus dat is wel positief natuurlijk. Je moet een beetje, hè? De familie op de radio laten horen, dat is altijd gezellig. Vrienden, bezig met de album Tweedaagse. En als je net wakker bent...
2: Good morning. Welcome to this thing called life.
0: Ja, het lijkt me niet, toch? Hallo, 10:55. Maar ja, je weet het niet. Gisteren kan heel lang en gezellig zijn geweest natuurlijk. Het wordt een zonnig droge dag met 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 in het zuiden. En Chef Special was er even mee gestopt. Want gitarist Guido Jozef die stopte bij de band, die ging weg. En de opnames van een tweede studioalbum, Passing Through... die vonden plaats in Brooklyn, New York. En niet geheel zonder succes. Ze pakten er een Platina Award mee. En namen voor de luxe editie 4 akoestische tracks op in thuisstad Haarlem. Ik heb het over Chef Special. Dit is In Your Arms.

0: NPO Radio 2 draait Chef Special. Daar hoorde je van het album Passing Through uit 2014. Julie. En die is mede dankzij Julie op de radio. Want die stuurde, kan je van Chef Special Julie draaien. Wauw, het werkte toch grappig. Die communicatie via het digitale doorgeefluik.
1: De album 2 dagen.
0: Op
2: NPO Radio 2.
0: Mocht je in plaats van een album willen horen die we draaien, hebt dan de studio via de NPO luisterapp. En ze bracht vrij recent nog een plaat uit met de nieuwe popsensatie Sabrina Carpenter. Met die soft erotische blik van haar. En die benen. En die armen. En de works. Ze stonden samen tijdens Coachella natuurlijk al op het podium. Dat was heel grappig. Sabrina Carpenter die kwam de trap aflopen. En die liep gewoon de trap af. En Madonna die liep de trap af. Maar die werd begeleid door een heer die haar vasthield. Ja, dat zal waarschijnlijk de leeftijd zijn. Maar laat ik het zo van zeggen. Want leeftijdsdiscriminatie is iets naars. In ieder geval. Samen dus op Coachella. Een enorme verrassing voor de bezoekers van het Amerikaanse festival. Ja, daar helemaal niet op geregeld dat Madonna zou komen. Maar we duiken nu in een van haar klassiekers.

0: heb ik allemaal voor jou in petto. In het volgende uur gaan wij draaien onder andere Keen. En ook het clubje Franse gasten die verantwoordelijk is voor dit.
1: All I need a little time to get behind the sun and cast my way.
0: Zo dadelijk in de album 2 dagen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Precies 11 uur in het prachtig mooie Nederland, waar het 21 graden is, half bot. NOS Journaal met Sydney Dijkers.
9: Hey Jeroen, goedemorgen. Rusland heeft vannacht Oekraïne aangevallen met een hypersonische raket. Die kwam volgens president Zelensky neer in een stad ten zuidwesten van hoofdstad Kiev. Hypersonische raketten gaan minstens 5 keer zo snel als het geluid en zijn daardoor ook minder goed te onderscheppen. Rusland heeft deze raket 2 keer eerder ingezet in de oorlog. Zelensky zegt dat het belangrijk is dat het gebruik van die raket niet zonder gevolgen blijft voor Rusland. Stephen Colbert is nog geen 24 uur na zijn laatste aflevering van The Late Show op CBS alweer op de Amerikaanse televisie verschenen.

0: commentator was te zien bij het lokale televisieprogramma Only in Monroe.
1: Since I was last here in Monroe, Michigan, I spent 11 years as the primary host of The Late Show with Stephen Colbert on CBS, which came to an end last night. It's been an excruciating 23 hours without being on TV. So I am grateful to be able to be here on Monroe Community Media before they also get acquired by Paramount.
0: Ja, volgens CBS, dat onderdeel is van dat bedrijf Paramount, moest Colbert stoppen met zijn show vanwege financiële redenen. Maar critici vermoeden dat het te maken had met Colbert's veelvuldige kritiek op president Trump. In Pakistan zijn 16 mensen omgekomen toen een bom ontplofte daar langs het spoor. Het explosief ging af toen er net een trein voorbij trok. Door de kracht van die explosie ontspoorden twee wagons van die trein en die vlogen vervolgens in brand. De aanval wordt opgeëist door separatisten in Pakistan. En gitaarbouwer Fender krijgt het online flink te verduren. Het bedrijf heeft brieven gestuurd naar gitaarbouwers die gitaren maken die lijken op de Stratocaster van Fender. Fender beveelt in die brief om alle verkochte Strat-type gitaren terug te roepen en samen met de nog niet verkochte exemplaren te vernietigen. Belachelijk, zegt deze gitarist bijvoorbeeld, die onder meer met Michael Jackson en Phil Collins speelde.
2: Luckily in America in 2009, the Stratocaster body became public domain. So to actually threaten Europe, knowing that you can't do it in America, how is this supposed to work other than to make the world really dislike your company?
0: Mensen vinden ook dat Fender zijn geld beter kan steken in betere kwaliteit en niet in dure advocaten om kleine bedrijfjes het leven zuur te maken.
3: Ja, we zaten net even te denken dat Fender heeft waarschijnlijk een nieuwe CEO.
0: Het klopt, sinds begin dit jaar.
3: Ja.
0: Ja, je kan het niet direct aan elkaar koppelen, nee. Je weet het niet zeker, maar goed.
3: Je zou het wel denken, hè?
0: Het zou kunnen, ja.
3: Dat hij dacht, we gaan dus even achteraan doen.
0: Even een andere strategie, ja.
3: Strategie. Nee, bedankt.
0: Het weer, veel zon met een zonkracht van 7 als er geen bewolking is. Ja, dat is zeer sterk, dus goed smeren.
3: Goed smeren, CD, ja.
0: Zeker. De factor 50 staat weer in de wordt er weer uitgehaald uit de kast, inderdaad. Het wordt 22 graden in het noorden vanmiddag tot 28 in het zuiden.
3: Hey, dankjewel. Meteen na de ANWB, daar zit Robert Vries. Heb jij je al ingesmeerd, Robert, eigenlijk?
4: Ja, tuurlijk. Daar ben ik mee begonnen vanochtend. Ja, zeker. Ja, veiligheid boven alles.
3: Ja, precies.
4: Er is 60 kilometer file in het land. Er is een auto over de kop gevlogen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. Er zijn altijd nog 3 rijstroken dicht. Dat veroorzaakt nu 5 kilometer file en een half uur vertraging. Moet je richting Den Haag? Pak dan vanaf knooppunt Burgerveen de route over de A44. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven een kwartiertje oponthoud. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht. De weg Rotterdam-Breda. Daardoor op de parallelrijbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en een half uur vertraging. Ik zou als ik langs Rotterdam moest via de westkant van Rotterdam rijden over de A4. En 201 Hoofddorp Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En nog niet iedereen is binnen bij de opwekking. Op de N306 Harderwijk Kampen bij Walibi Holland 5 kilometer file en een kwartier vertraging. De andere kant op een half uur oponthoud op de N306 vanuit Kampen naar Harderwijk. Ook weer bij Walibi Holland.
3: Aha, zullen we nog één keer doen dan?
4: Eén keer.
3: Ja, 1, 2, ja. Halleluja. Dankjewel, Robert.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe geeft ruimte.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: NPO Radio 2. Album Tweedaagse.
1: Het debuutalbum van de Britse rockgroep Queen. Hopes and Fears. 2004 geschreven door toetsenist van de band Tim Rice Oxley. En hij had Heroes van David Bowie in zijn hoofd toen hij begon met drummers. Rice Oxley begon akkoorden te spelen en daar kwam uiteindelijk deze plaat uit. Het nummer leek precies te zijn wat de band nodig had. Ze verhuisden daarvoor naar Londen, maar daar pakte niemand hun muziek op. Zo woonde Tim zelfs weer een tijdje bij zijn ouders. Omdat geld was op. Hij moest toch op een bepaalde manier overleven. Straks onder andere de album Staying at Tamara's van George Ezra en It's My Life van Talk Talk. En mocht je nummers van die albums willen huren hoeft niet, niks te betalen, willen horen, stuur ons even een appje via de NPO Luisterapp, het digitale doorgeeflaar.
2: De Album Tweedaagse.
0: NPO Radio 2.
1: Van Engeland gaan we naar Frankrijk. En wel naar de band Air. Moon Safari was het debuut en meteen doorbraakalbum voor het Franse elektronica duo. In 1999 werd All I Need een bescheiden hit. Kalm, niet te luid en rustig. En later heeft een van de bandleden gezegd dat kwam omdat het hele album is opgenomen in een woonkamer. Veel lawaai maken kon dus simpelweg niet. Oké, we zijn even stil. Eventjes rustig alle geluiden weghalen. En dan kunnen zij heel langzaam binnenkomen met hun muziek.

Geweldig optreden wat de band gaf in Paradiso. Ik mocht erbij zijn. Er kwam ook nog een berichtje binnen van Marisha. Die zegt, Moon Safari, alles is daarvan fijn. Maar na All I Need wil ik toch een voorkeur uitspreken voor Kelly Watch

sterren kijken. Watch the stars. Marisha die vroeg deze aan via digitale doorgeefluik. Je hoorde Air. David die zegt, of moet ik zeggen David, ja wat een plaat. Moon Safari. Ik heb ze op Lowlands gezien, waar ze een integraal speelden. Ik bekeek het vanuit de sauna aan het meertje. Deze muziek terwijl ik in het ademskostuum op een bankje aan het water lag te zonnen. Beter wordt het niet. David, dat kan ik me levendig voorstellen. En Petra die appt, ik weet nog precies waar ik was toen ik werd betoverd door dit nummer. We hadden het dan even over All I Need. Op een barbecue bij vrienden was ik. Ik was zo ontroerd door de eenvoud van het nummer en nog steeds. De dag erna heb ik meteen de cd gekocht, grijs gedraaid. Ik ben nog steeds emotioneel van dit nummer. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, vrienden. Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten. En als je het dan hoort, dan komen die herinneringen misschien zelfs weer langzaam maar zeker terug. Zo ook bij Joe Walsh. Hij zegt, de band had geluk dat er iemand op opname drukte tijdens het spelen van deze plaat in de studio. Want zo vanzelfsprekend was het niet. Het Hotel California daadwerkelijk werd uitgebracht. Op bescheidenheid zie je de mens. Ze wisten wel dat ze goed waren natuurlijk. En dat ze iets bijzonders deden. Maar ze hadden nooit verwacht dat ze zoveel mensen zouden beïnvloeden met hun muziek. The Eagles.

Het principe van de album Tweedaagse is feitelijk heel erg simpel. Twee songs van een album draaien, de grote hit en een albumtrack. En jij mag die albumtrack bepalen als je dat leuk vindt. Van het album Hotel California uit 1976 koos onder andere Petra Koppenol deze.

0: vet om die weer te horen.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Victim of Love. Van het album Hotel California. Nou ja, bijzonder. Ja, het is wel bijzonder. Op een of andere manier, als ik dit nummer hoor, dan ga ik nog meer terug naar die periode 1976. Als met Hotel California, omdat ik die natuurlijk daarna in allerlei omstandigheden heel vaak meer gehoord heb. Maar zo werkt het met die herinneringen. Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal. Zei een Romeinse wijsgeer ooit, heel erg lang geleden. En Wouter die stuurt heerlijk in het Kralingse Bos. Met de hond aan het wandelen met Hotel California in mijn oren. Beter wordt de zondagochtend niet. Dank Jeroen, zegt Wouter. Graag gedaan, met alle soorten van genoegen. En dank je Ria voor je bericht. Heerlijk, Eagles, Victim of Love staat hier in de douche. Lekker mee te zingen op Standje Buren, dus zie. Ah, ga zo door, Ria. Schijt aan de buren, daar gaat hij nog een keer. Snelle werkte voor zijn album met onder andere Maan, Ronnie Flex, Paul de Munnik en Glenn Varia. Het bracht de platen Smoor, Verliefd en Deze voort.

0: Eindelijk. Privé. In de schuur. Snelle en Ronnie Flex. Zo mooi. Je hoort ook de akoestiek van de schuur. Daar had je ze van het album Lars 2021.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Dan Talk Talk met It's My Life. Gelijknamig getrikt werd door Gwen Stefani's groep natuurlijk No Doubt. Nog geïntroduceerd aan een nieuwe generatie. It's my life. Het origineel is dus van Talk Talk, voor het geval dat je dat niet wist. In de beginjaren werden ze vergeleken met Duran Duran, want beide bands hadden duidelijk aanwezige synthesizers en beide een dubbele naam, maar daar

0: Oh, die huilende gitaar aan het einde van het nummer.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Maar dan veel mooier natuurlijk. Talk, talk. En Fleur Linda die wilde Tomorrow Started als extra track horen. Geregeld voor je. En Jasper zegt dat is natuurlijk ook een meesterwerk van Talk, talk. Dus met veel genoeg gedraaid. Ik kan me nog herinneren, het was 1984. En dat was de Veronica Rock Night. En daar moest ik een paar dingen aan aankondigen. En op een gegeven moment dacht ik, ze stonden aan de zijkant van het optreden. Van het podium stonden twee van die hele grote houten blokken. Ik dacht, als ik daar dan opklim, dan kan ik daar zo op liggen. En dan kan ik zo vanaf die blokken naar het optreden kijken. Dus ik was erop geklommen, samen met Simone Walraven, presentatrice, DJ bij Radio 5. En toen begon het optreden, toen dachten we, oh, maar nu kunnen we niet meer terug. Dus we hebben daar het hele optreden op die blokken gelegen met z'n tweeën. Een beetje kijken naar Talk Talk en het publiek. Als je heel goed op de live-opnames kijkt, zie je ons nog wel liggen. Hey, heel veel plezier zo dadelijk met Evelien de Bruin. Zij gaat weer verder met de album Tweedaagse. En wij spreken elkaar morgen weer om 9:00. Hele fijne Pinksterdagen.
1: Dit is NPO Radio 2.
0: Met heel veel plezier zo dadelijk met Evelien de Bruin. Zij gaat weer verder met de album Tweedaagse. En wij spreken elkaar morgen weer om 9:00. Hele fijne Pinksterdagen.
1: Dit is NPO Radio 2.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel.

0: Het volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
3: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld superseilweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: En de album Tweedaagse die gaat verder met Jagged Little Pill zometeen van Alanis Morissette. Wat wil jij daarvan horen? Je mag het laten weten via de NPO Luister-app. En ondertussen kan je ook luisteren naar het NOS Journaal met Sidney Dijkers. Goedemiddag.
13: Hoi Evrien, goedemiddag. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo loopt nog altijd op. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe besmettingen bijgekomen. Ook overleden er 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat dat aantal nog hoger ligt. De man die is doodgeschoten bij het Witte Huis was bekend bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De 21-jarige Nezar Best opende gisteravond het vuur in de buurt van het huis van de president. Het was goed te horen toen deze journalist een bijdrage aan het voorbereiden was. Deze journalist was aan het filmen toen het schieten begon en hij werd vervolgens geëvacueerd.
14: Suddenly we heard what sounded like dozens of gunshots fired. So we immediately got down. Then we heard yelling for us to evacuate into the press briefing room. So all of us in the White House press corps who were out here doing our evening news live shots, we all sprinted into the briefing room and were huddled there waiting to get updates.
13: De schutter zou vorig jaar een tijdje in een psychiatrische kliniek hebben gezeten. In Breda is gisteravond op de Grote Markt een grote vechtpartij uitgebroken. Er werd volgens de politie met stoelen en tafels van de aangrenzende restaurants gegooid. Ook vlogen glazen, kaarsen en wijnflessen door de lucht.

0: ging om een groep van ongeveer 40 man. Een Belg is opgepakt. Hij zou zowel verdacht als slachtoffer zijn. En in Boskoop werd gisteren een voetbaltoernooi gehouden ter ere van Luilac.
1: Ah,
0: dat toernooi begon om 3 uur 's nachts zelfs. Ja, en hoe blijf je dan wakker? Deze deelnemers die vertellen het.
2: Gewoon blijven spelen, goed blijven drinken. Dextro. Veel suiker eten.
3: Snoep, chips.
0: Ja, veel suikers. De toeschouwers hebben een andere manier gevonden om wakker te blijven.
4: Veel koffie. Ja. Koffie doet echt wonderen als je om 3 uur eruit bent gegaan.
0: Ja, op verschillende plekken in Nederland werd gisteren sowieso Luilac gevierd. Jongeren staan dan heel vroeg op om lawaai te maken en de luilakken wakker te maken.
1: Ja, wij deden dat altijd met blikken aan fietsen vroeger. Oh, dat klinkt echt als een bejaard, hè?
0: Ja, dan ben je ook wel even wakker, hè?
1: Ja.
0: Het weer, zon en weinig wind, bij 22 tot 25 graden. In het zuiden kan het lokaal nog wat warmer zijn dan dat. Morgen ook veel zon en dan 24 tot 29 graden.
1: Dankjewel, Sydney. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag.
5: Evelien, goedemiddag.
1: Het is zeker lekker druk richting de stranden onder meer.
5: Nou ja, nou, richting het strand, richting Zandvoort inderdaad. Ja. Maar dat is, denk ik, zijn denk ik geen mensen die op het strand gaan liggen. Want er zijn ook DTM-races op circuitpark Zandvoort. Daardoor viel op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Bij Zandvoort 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Verder viel op de A12 Duitse grens Arnhem 10 minuten vertraging. Bij Duiven, de hoofdrijbaan van A16 is dit weekend dicht. Rotterdam-Breda. Daardoor op de parallelrijbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een 30 minuten vertraging. En het rijdt langzaam op de N59 Hellegasplein. Zierikzee, want bij Den Bommel is een ongeluk gebeurd. Kwartiertje vertraging daar.
1: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
6: Ster. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
20: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: aangevraagd door Desiree Right Through You van het album Jagged Little Pill van Alanis Morissette.
1: NPO Radio 2, album Tweedaagse.
0: Ja, dat album komt uit 1995 en ik kan mezelf al niet eens meer anders bedenken dan dat ik die cd alleen maar heb gedraaid. Als de term grijs draaien er nog van van toepassing was, ja, dan had ik dat gedaan met die cd. Ik heb hem volgens mij ook nog een keer extra moeten kopen, omdat hij gewoon echt, nou ja, alle krassen erop. Want dan zat hij weer in mijn radio-cd-speler en dan weer in mijn Walkman-cd-speler. Ik had hem gewoon altijd bij me. Een soort lijfalbum was het van mij. Ja, Jagged Little Pill. Ik draaide er ook nog You Oughta Know van. Het natuurlijk, die grote hit van Alanis Morissette. En ze komt deze zomer ook naar Nederland, hè? Dat weet jij. Goedemiddag, je luistert naar het vervolg van de album Tweedaagse hier op Radio 2. Een gulle gift aan jou, alsof de heilige geest der muzikale creativiteit over je wordt uitgestort. Met andere woorden, hartelijk Pinksteren. 2 dagen lang 2 tracks van de mooiste albums gemaakt volgens Stichting De Natte Vinger en uiteraard met liefde voor jou bedacht. En wat ook wel erg leuk is, is dat jij ook mee mag beslissen over wat we gaan draaien. Hè? Want het idee is een beetje dat we een soort draaitafel pingpong met je gaan spelen. Wij draaien de grote hit. En dan mag jij kiezen welke albumtrack je wil horen. Om maar even een voorbeeld te geven. Zometeen gaan we het album Virus van Doe Maar onder de aandacht brengen. En we gaan sowieso Pa draaien van dat album. Ja, en aan jou dan de keus. Welk liedje je nog meer wilt horen. Dus laat dat vooral eventjes weten in de NPO Luister-app. Ik heb ook muziek voor je meegenomen van niemand minder dan Justin Timberlake. En weet je nog dat we, ja, tenminste, ik als muziekliefhebber toch eigenlijk niet hardop durfde te zeggen dat ik NSYNC een beetje leuk had gevonden. Maar we dachten ook allemaal, wat kan die Justin Timberlake nou eigenlijk allemaal in zijn eentje? Nou, hij kan dit onder meer. Dat was een cadeautje, maar dan toch een klap in je gezicht.

0: Wat een album, hè? 2007, Future Sex Love Sounds. Justin Timberlake was dat. En je hoorde natuurlijk Love Stones. Eigenlijk twee liedjes in één. Altijd enorm van genoten van die overgang.
1: De album tweedaagse.
0: Ja, twee dagen draaien we allerlei albums die wij mooi vinden, die jij mooi vindt. En die kan je 24 uur per dag hier beluisteren op NPO Radio 2. En van 2006-2007 met Justin Timberlake gaan wij nu naar 1983. Wij gaan naar de Doe Maar-tijd. Een bijzonder goedemiddag, zeg ik tegen Ria.
2: Goedemiddag, Evelien.
0: Hallo.
2: Ria, hallo.
0: Hi. Hoe oud was jij toen Doe Maar groot en meeslepend was?
2: Ik ben van 65, dus reken maar uit.
0: 22. Ging jij helemaal mee in die Doe Maar hype?
2: Helemaal mee in die Doe Maar hype. Ja. Ook speltjes en ook met een spekkenjekkie, weet je. Dat soort dingen. Ja, die kleuren, het roze, groen. En helemaal te gek.
0: Vergeet de zweetbandjes niet.
2: Ja, ook nog. Ja, inderdaad. Klopt, ook nog. Ja,
0: ja, precies. En toen kwam opeens die dag dat Ernst Jans en Henny Vrienten aankondigden dat ze ermee gingen stoppen, maar dan wel met een afscheidsconcert.
2: Ja, dat klopt. Ben ik niet geweest, maar ik kan me nog heel goed herinneren.
0: Ja, nou, ja. Ik ga je er even mee naartoe nemen. Moet je luisteren.
3: Heel Nederland kan vanaf nu, als ze dat doen, via de televisie, live het afscheidsconcert van de meest populaire groep die Holland ooit gekend heeft, meemaken. Hier zijn ze. Doe Maar.
0: Wat een verschil, hè?
2: Ja, heel veel. Ja. Wat een verschil. Zeker.
0: Ben je ooit bij een van de concerten geweest? Of,
2: nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar wel toen in die tijd natuurlijk singeltjes gekocht. En had volop verkering met mijn nog steeds gelukkige huidige man. En we waren allebei gek van Doe Maar eigenlijk. Cassettebandjes in de auto, weet je, die tijd.
0: Ja, en de muziek is nog steeds fantastisch om te horen.
2: Klopt.
0: Jij gaat zo meteen van het album Virus een lievelingsliedje horen. Dat ook op je werk van toepassing was.
2: Ja. Jaren in de zorg gewerkt. En goed, door de huidige bureaucratie, zoals ik schreef, eigenlijk 2 jaar geleden gestopt, omdat ik het gewoon echt niet meer leuk vond.
0: Wat zonde. Dus,
2: heel zonde, eigenlijk wel. Ja, ook voor de mensen die je natuurlijk wel achterlaat, die wel die zorg nodig hebben.
0: Ja.
2: Maar er is zoveel veranderd de laatste jaren, dat het niet meer in mijn straatje past eigenlijk.
0: Nou, zometeen ga jij helemaal terug naar die mooie tijd dat het fantastisch was om nachtzuster te zijn.
2: Super.
0: Dank voor al die jaren dan in ieder geval. Maar we gaan nu ook natuurlijk nog naar een van die grote hits van het album Virus luisteren. En dat is Pa. Dag Ria.
2: Graag gedaan. Yeah. Tot.

0: Nog even flink wat herinneringen op aan te halen over Doe Maar en onder meer Nachtzuster.
1: NPO Radio 2.
2: Album Tweedaagse.
0: Wij deden Nachtzuster in onze eindmusical in groep 8. Dat was natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Niet zo goed vertolkt als Doe Maar zelf. Met die kinderstemmetjes en een beetje vals natuurlijk. Maar om nooit meer te vergeten in ieder geval. Ja, en Maud, jij bent hier van de redactie en de regie. Voor jou is het album Virus zoals Jagged Little Pill voor mij is.
3: Ja.
0: Altijd opstaan.
3: Ik ken alle platen van buiten en geweldig. Ik vind het echt een heel goed album.
0: Ja, ja. En dan nog, op wie was je?
3: Henny.
0: Op Henny.
3: Ja, altijd Henny. Jij niet, hè?
0: We hadden het er net even over. Ja, nee, ik vond die bruine ogen van Ernst Hans altijd wel heel mooi. Daar kon ik in wegdromen. Maar daar was ik ook veel te klein voor, hè, eigenlijk. Ja. Maar goed, ik had grote broers en die hadden die platen ook allemaal staan van Doe Maar. Een beetje muzikaal opgevoed door die jongens. En dan keek je ook altijd een beetje omhoog.
3: En heb jij nog spulletjes van Doe Maar?
0: Nee, maar ik ben wel, wat ik wel echt gek vond en een hele grote eer was dat ik toen het de band weer bij elkaar kwam, die reunieconcerten, toen ben ik in Paradiso geweest bij dat reunieconcert. Dus dat was betrekkelijk klein. Dat is trouwens geïnitieerd door Bluff destijds. En dat was wel, vond ik wel echt heel bijzonder om dan als volwassen vrouw naar je grote helden te kijken van vroeger. Ja. Het is ook wel een aardige overeenkomst trouwens van alle albums die we tot nu toe hebben gedraaid. Van alle artiesten die in dit uur voorbij zijn gekomen. Dus Alanis Morissette, Justin Timberlake en Doe Maar. Allemaal naar het concert geweest. En daar gaat nu verandering in komen. Want ik ga aandacht besteden aan het album Say No More van Mumford & Sons uit 2000. Ja, en die band die had eigenlijk niet al te veel verwachtingen van zichzelf. Dat vind ik dan ook wel interessant, want ze hielden gewoon heel erg van folkmuziek maken. En zij dachten, nou, als we nou ervoor zorgen dat we de kosten er in ieder geval uit krijgen van die we gemaakt hebben om dit album te maken, ja, dan zijn we blij. Nou, ze zijn daar ietsje overheen gegaan, want ze hebben maar liefst 8 miljoen platen verkocht. Dus dat hebben ze in ieder geval goed gedaan. Say No More, zometeen ga ik een winters briesje voor je draaien. Want het is in ieder geval inmiddels ongeveer 25 graden in Nederland. Dus ik doe je misschien wel plezier met Winter Wind. Maar eerst ga je die grote hit van ze horen. Little Lying Man.

2010 van het album Say No More hoorde je Winter Winds, Mumford & Sons. Dit is NPO Radio 2. Je luistert naar de album Tweedaagse. En ik ga je nu mee terugnemen naar 1971. Want toen was er een vrouw en die maakte al jaren op pen en papier de meest mooie muziek. En wat ik er wel bijzonder aan vind is dat zij één van de grootste hits voor de Queen of Soul heeft geschreven. You Make Me Feel Like a Natural Woman. En dat haar eigen achternaam King is. Ik heb het over Carole King. En zij heeft ook een van de best verkopende albums gemaakt door een vrouw ooit gemaakt. En dat was in 1971 om precies te zijn. Dat album dat heet Tapestry. En jij mag zometeen aan mij gaan vertellen welke plaat jij daarvan wilt horen. Eerst draai ik een liedje dat in vele versies bekend is, maar natuurlijk ook in die van de King zelf. Dit is You've Got a Friend.

0: Ik zeg altijd, de hoogste vorm van liefde, vriendschap. You've Got a Friend, Carole King van het legendarische album Tapestry. Dat vind jij toch ook, Marjolein?
1: Ja, zeker.
0: Ja, waarom vind je zo'n mooi album?
1: Nou, het heeft eigenlijk allemaal klassiekers. En haar nummers zijn heel vaak gecoverd door andere artiesten. Dus gewoon hele, hele mooie nummers.
0: En welke mag ik voor jou gaan draaien?
1: Heel graag So Far Away.
0: Ik ga het voor je doen, met heel veel liefde.
1: Dankjewel.
0: Fijne zondag, fijne Pinkster.
1: Fijne zondag.
0: Dag. Doei.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
2: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en

0: met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Straks in de album Tweedaagse Bluff met Blauwe Ruis. En jij mag zeggen wat je ervan wil horen, hè? Eerst hoor je het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
11: Hoi Evelien, goedemiddag. Hi. Verschillende evenementen hebben maatregelen genomen tegen de warmte. Zo ging de hele marathon van Maastricht niet door. De halve marathon is daar eerder gestart. Het christelijke festival Opwekking in Biddinghuizen heeft verder extra waterpunten neergezet. En ook mogen bezoekers overdag daar niet douchen, zodat er meer drinkwater getapt kan worden. Op het Over de Top festival in Lichtenvoorde zijn extra schaduwplekken ingericht en er staan pompjes waar mensen zonnebrand uit kunnen halen. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is optimistisch.
12: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
11: President Trump zegt net als Rubio dat de straat van Hormuz ook weer open gaat, maar de Iraniërs spreken dat tegen. Een groot deel van de gevangenen van de gevangenis in Vught moesten gisteravond hun cel uit vanwege een brand. Die brak uit in een wasruimte. 132 gevangenen werden naar andere gevangenissen gebracht. Een tientallen anderen werden naar een ander gedeelte van het gebouw in Vught verplaatst. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gevangenen weer terug kunnen. De brand was niet in de extra beveiligde gevangenis overigens, die ook in Vught staat. Een Amber uit Diever in Drenthe heeft waarschijnlijk een druk Pinksterweekend. Ze is pas 19, maar ze heeft sinds een maand haar eigen ijssalon. Ze heeft gelukkig een team waar ze op kan bouwen tijdens deze drukke dagen, zegt ze tegen RTV Drenthe.
13: Ik heb gelukkig een paar mensen die hier al heel lang werken. Dus daarmee kan ik een beetje de last verdelen. Die kunnen ook heel goed helpen met ook af en toe de leiding nemen als ik even weg wil. En verder gaat het eigenlijk heel goed.
11: Amber heeft nog plannen om de ijssalon uit te breiden met een terras. En ze wilde later ook bonbons gaan verkopen.

0: Ook ijsbonbons?
1: Nou, dat kan je combineren.
0: Ja, ja, precies.
1: Waarom niet? Het weer, veel zon, met ook zonkracht van 7. Dat is zeer sterk als er geen bewolking is. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En ook morgen zonnig en zomers.
0: Dankjewel, Sydney. En dan de files, die krijg je van de man die zelf nooit oververhit raakte. Robert Vriezer.
2: Nee, inderdaad, Evelien.
0: Bedoempad.
2: De relatieve rust op de Nederlandse wegen. Hè? En daar staat het wel vast. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk, moet ik zeggen. Voor de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Is de hoofdrijbaan dicht. Daardoor file op de parallelrijbaan. 4 kilometer voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. Wat vakantieverkeer op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de aansluiting met de A15. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En een combinatie van DTM-races op Zandvoort en natuurlijk strandgangers naar Zandvoort. En daardoor viel op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort 4 kilometer en een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Ster.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen...
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Geeft ruimte.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

0: Blauwe Ruisgraag, vrienden, stuur het Tina in de NPO-luister-app. Zo'n bijzonder nummer met alle emotie die erin zit.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Van het gelijknamige album Blauwe Ruis. De album tweedaagse is in volle gang. En je hoorde twee tracks van Blauwe Ruis van Bluff. Het album ter ere van Chris Gutte, de drummer van Bluff, die omkwam bij een motorongeluk. En Michelle, die appt ook nog eens een keer heel openhartig. Een maand na het overlijden van Chris is mijn man op 33-jarige leeftijd overleden. En de rouwverwerking van Bluff via dit album was zo'n geweldige steun. Het sloot precies aan bij mijn gevoelens. En nog altijd heeft Dichterbij dan ooit een bijzondere betekenis voor mij. Ik hoop dat je hele mooie herinneringen opgehaald hebt, Michelle, aan jouw man. Ja, en ondertussen komt Cas weer dichterbij. Veel van de bandleden die hebben niet alleen dat grote festival daar in Zeeland als project. Maar Bas Kennis bijvoorbeeld, die organiseert ook zijn eigen festival. Dat heet Rapunzel en dat zal plaatsvinden in september. En dat is bij de Hamtoren in Vleuten. Nou, moet je maar even opzoeken. Er komen hele leuke bandjes optreden. Zeer de moeite waard ook. Nou, in dit uur van de album Tweedaagse hoor je nog muziek van het album Stars van Simply Red. Ik bedacht, die bestaan ook alweer meer dan 40 jaar volgens mij. Niet weg te denken uit de popmuziek Simply Red. Wat zou jij willen horen van het album Stars? Dat mag je laten weten via de NPO Luister-app. Maar het kan ook zijn dat je kiest voor een liedje van het album Faith uit 1987... waar ik je nu mee naartoe ga nemen. Maar ja, dat is ook wel een geweldig album natuurlijk. George Michael, die zo gaaf op die hoes stond. Die zo fantastisch bleek te zingen. Nou ja, het was een en al één groot feest natuurlijk ook, dat album. Mocht je een suggestie hebben voor en van het album Faith, laat het dan weten. Dan ga ik die hele beroemde voor jou draaien. Weet je nog? Oh ja, zondagmiddag. Ben je nog naar de kerk geweest? Ja. Nou, eerst naar de kerk. En dan komt zo meteen natuurlijk de echte muziek van George Michael. Ja, hij pakt zijn gitaartje er alvast bij. Ik zie hem daar in de hoek staan. Hij komt naar voren lopen. Dames en heren, dit is George Michael.

0: zijn een paar mensen die zich melden in de Radio 2-app die het toch een beetje koud hebben vandaag op deze warme dag, omdat ze kippenvel hebben gekregen van One More Try van George Michael.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, en die staat natuurlijk op het album Faith. En daar staan geweldige platen op. I Want Your Sex werd bijvoorbeeld ook aangevraagd. En ja, ik moet daar toch ook wel aan denken. Want ik was ook helemaal gek van George Michael. Wij gingen op een gegeven moment op vakantie naar Spanje. En het kwam niet vaak voor dat mijn vader eindelijk een cassettebandje van ons in de radiocassette recorder stopte. Maar dat deed hij dan toch. En ergens bij Spanje, bij de grens, zei hij, het lijkt wel of ik de hele tijd hetzelfde nummer hoor. We hadden namelijk op dat cassettebandje I Want Your Sex Part 1 en 2 achter elkaar gezet.
3: En dat op repeat.
0: En ja, en dat werd dus de hele tijd afgedraaid op de A- en de B-kant. En mijn vader die had het dus pas door toen we bijna in Spanje waren. Nou, vond ik toch wel geweldig. Hij had zijn oren, liet hij hangen naar andere muziek. Hele mooie dingen ook trouwens. Linda Ronstadt en zo en Janis Joplin heb ik van hem geleerd. Dus het is weer heel, van een heel ander kaliber. Van de jaren 80 ga ik je meenemen naar een jaar of twee geleden. Want toen kwam het album The Rise and Fall of a Midwest Princess uit. Ja, en dan kan je je toch een beetje afvragen, hebben wij hier te maken met de Kate Bush van de 20s? Kaylee Rose Amstutz, want dat is haar echte naam, werd in 1998 geboren in het behoorlijk conservatieve Missouri in Amerika. 3 keer per week naar de kerk, christelijke zomerkampen, de oudste van 4 kinderen, in een behoorlijk streng gezin. Maar ze was een typisch meisje uit de Midwest en won al op jonge leeftijd een talentenjacht. Op haar 16e kreeg ze een platencontract, werd gedumpt. Maar Kaylee herpakte zich, ging andere liedjes maken en bedacht een hele andere artiestennaam, Chapel Roan, om haar grootvader te eren. Chapel was zijn achternaam. Roan komt van de opa's lievelings country liedje. En 3 jaar geleden dus kwam haar debuutalbum uit. Theatraal, schaamteloos queer en een popplaat vol seks en glitter. Je gaat luisteren naar niemand minder dan Chapel Roan. Oh, wat hou ik van deze vrouw. En als je iets van haar wil horen, laat het weten via de NPO Luister-app.

0: HOTTOTGO. Hot to go, aangevraagd onder meer door Frans Chapel Roan, hoorde je. En ik probeerde nog wel eens bij mij thuis in ieder geval de radiowijsneuzen uit te hangen. Misschien soms ook wel op de radio. Dus ik had mijn zoon aan de lijn, die woont in Amerika. Ik zei, ik heb nou toch een artiest ontdekt, joh. Echt fantastisch. Chapel Roan heet ze, ze komt uit Amerika. Dus als jij een concertje van haar te pakken kan krijgen, ga daar naartoe, zei die man. Dat is al lang ontploft hier. Het is geen kaart meer voor te krijgen voor haar concerten. Tot zover mijn wijsheden als die richting Amerika gaan. We hebben 2023 zojuist behandeld en dan gaan we nu terug naar de jaren 90. 1991 om precies te zijn, het album Stars van Simply Red. En daarover heb ik aan de telefoon Femke.
1: Hi.
0: Hi. Heb je hem veel geluisterd?
1: Was een van mijn eerste cd's. Ik was toen 13, geloof ik.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus best veel geluisterd, inderdaad.
0: En hoe begon het bij jou, vanwege de muziek? Of misschien wel vanwege Mick Hucknall, die er toch altijd wel interessant uitzag met zijn rode krulletjes?
1: Nee, ik heb zelf ook rode krulletjes. Maar dat was het niet. Het was eigenlijk meer Stars vond ik heel mooi. En toen kreeg ik die cd voor mijn verjaardag.
0: Ja, dat is toch wel mooi. Dat vergeet je nooit meer, dat soort dingen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, Stars is een van de grote hits van dat album natuurlijk. Thrill Me, die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar jij hebt ook een persoonlijke favoriet. Die neem ik ook graag voor je mee, deze album Tweedaagse.
1: Super.
0: Welke mag dat zijn?
1: For Your Babies.
0: En waarom is die zo bijzonder voor jou?
1: Gewoon een heel mooi liedje. Destijds vond ik dat al. En nu heb ik zelf kinderen natuurlijk. En dan begrijp je hem helemaal.
0: Ja, dan komt hij altijd net even wat harder binnen.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, nou ik ga hem zo meteen voor je draaien na Thrill Me. Dankjewel voor je bel en een fijne zondagmiddag.
1: Hetzelfde, dank je.
0: Hoi.
1: Doei.

Mooi, hè? Stars, dat is het album. En je hoorde daarvan For Your Babies van Simply Red uit 1991. Mooi uitgekozen door Femke. Want dat is wat we aan het doen zijn. Deze lijst is een beetje van ons, van Radio 2. Maar vooral heel veel van jou. Want wij draaien één track en dan mag jij de volgende kiezen. En dat mag ook voor het album wat ik nu in de schijnwerpers ga zetten. 20 jaar verder terug in de tijd gezien vanaf 1991. Vanaf Stars, Sticky Fingers 1971. En ik denk dat de Rolling Stones gedacht hebben, weet je wat? Wij gaan die ene man die al een legendarisch album hoes heeft gemaakt, Andy Warhol vragen. Want die had natuurlijk de banaan gemaakt voor de Velvet Underground en Nico. En zij dachten, nou, misschien kunnen we wel weer iets met een banaan doen. Namelijk in een veel te strakke spijkerbroek. Het verhaal gaat trouwens dat het model dat Andy Warhol gebruikte, hoe zeg ik dat netjes? Ja, niet stijf genoeg was voor in het broekje. Maar toch zie je er wel aardig wat van, hoor. Ik kijk nu nog even naar de albumhoes van Sticky Fingers, waar overigens een echte rits in zat, hè, om maar even de boel af te leiden van de banaan. Ik ga voor jou draaien Brown Sugar. Lijkt me een hele mooie. Is natuurlijk ook een hele bekende van ze. En jij mag voor dit laatste uur de laatste track ook uitkiezen van de Rolling Stones van het album Sticky Fingers. Laat maar weten welke je wil horen via de NPO Luister app.

0: Ja, je vraagt je toch een beetje af in wat voor staat de Rolling Stones waren toen ze You Gotta Move maakten. Adriaan die heeft daar wel een antwoord op in de NPO Radio 2 app. Die zegt, ja, ik heb hem aangevraagd omdat ik in de jaren 70 even vaak in ongeveer dezelfde staat was als de Stones. Ik weet niet wat voor moed dat was, maar het lijkt mij een paar centimeter boven de grond in ieder geval. De album Tweedaagse die gaat zometeen verder met Dania Lippens. Yeah. Ja, wat ga jij, waar ga jij mee beginnen zometeen?
1: Oeh, even spiek hoor. Ja, ik heb zometeen Prince.
0: Dat is wel
1: gewoon held. Gelijk goed aftrappen. En Fleetwood Mac komt er ook aan. Dat is legendarische album Rumours.
0: Ja, nou jongens, begin alvast maar met kiezen. Wat wil je horen? En Dania Lippens, die draait het voor je. Tot zo.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
5: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewicht.
7: Betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikje anders doet.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Het is 2 uur. De album Tweedaagse gaat zo meteen verder met Prince. En op Goldband ga je horen. Maar eerst het NOS-journaal met Sidney Dijkers. Goedemiddag, Sidney.
5: Hey, goedemiddag, Daniel. Israël heeft nog geen excuses aangeboden voor de behandeling van activisten die illegaal werden opgepakt door het land. Ze wilden met boten naar Gaza varen, maar werden op zee door militairen naar Israël gebracht. Daar werden hun handen vastgebonden en moesten ze knielend naar het Israëlische volkslied luisteren. Minister Berendsen eiste excuses, maar heeft hij nog niet gekregen. Toch maakt hij dus zich daar niet zo'n heel veel zorgen om, zei hij vanochtend op tv bij het programma Buitenhof.
6: Nou, kijk, het belangrijkste is dat we hebben onze zorgen overgebracht. En die zijn ook beantwoord. Hè. Dus het is niet zo dat Israël, en dat zeg ik ook publiekelijk, de inhoud van het gesprek is wat lastiger om hier te delen. Maar je ziet publiekelijk dat premier Netanyahu en mijn collega daar hier echt afstand van nemen. Wat ook laat zien hoe zij daar tegenaan kijken.
7: Ja.
5: Onder de activisten waren ook meerdere Nederlanders. Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor op de technische knockout van de Oekraïne Oisik. Maar volgens Verhoeven trok de scheidsrechter die conclusie te snel, zegt commentator Thijs Niet.
8: Achteraf komen er ook nog de scorekaarten tevoorschijn van de juryleden die beoordelen hoe het in de wedstrijd ervoor ligt. En daar was de stand ook vrijwel gelijk, wat heel veel wenkbrauwen liet fronsen. Want iedereen was toch wel heel erg duidelijk zo van ja, hij is gewoon veruit de betere. Dus Karim Eya, zijn manager, die zei ook van ja, wij willen wel even kijken of dit allemaal volgens de regels is beëindigd.
5: Verhoeven en zijn team willen een rematch in Nederland. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Het gebeurde toen de kinderen van 7, 8 en 9 jaar verstoppertje speelden in het bos. Volgens de politie lag de man er al een tijdje op een afgelegen plek. Voor de kinderen die het lichaam vonden is hulp geregeld. En vandaag en morgen wordt in Nederland Pinksteren gevierd. Veel mensen zijn morgen ook een extra dagje vrij. Maar wat wordt er nou eigenlijk gevierd met Pinksteren? Nou, met die vraag ging Omroep West de straat op.
9: Ik heb het wel geweten en ik vind het niet erg dat ik het vergeten ben.
10: Dan is hij toch, zeg maar, hij heeft toch 2 weken in die grot gezeten. Toen kwam hij eruit en toen, dat is toch met Pinksteren.
11: Het begin van de verspreiding van het christendom, ja. Vastgesteld door de apostelen.
7: Ja.
9: Kijk, nou dan weten we dat ook weer.
10: Ja, weer wat geleerd.
4: Zo. Ja, dat is een helder onderbouw. Ik heb een quizvraag voor jou. Ik weet het antwoord zelf eigenlijk ook niet.
5: Nee.
4: Wordt dit in alle landen gevierd, Pinksteren? Is dit, of is het weer iets Nederlands?
5: Volgens mij is het wel iets algemeen in het geloof.
4: Ja,

0: zeker.
1: Ja, okay. Ja, de uitstorting van de Heilige Geest bijvoorbeeld wordt gevierd met Pinksteren.
0: Ja, dat moet je natuurlijk nog even, moet je wel even stilstaan.
1: Precies, ja. Het weer, veel zon. Het is 22 tot 29 graden vanmiddag. Morgen ook veel zon en dan iets warmer, 24 tot 29 graden.
0: Dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg met Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert.
2: Hey Daniel, goedemiddag. Ja, we hadden vanochtend zelfs nog files door opwekking bij Biddinghuizen. Dat is een groot festival, ook ter gelegenheid van.
0: Ik heb filmpjes gezien, daar gaat echt het dak eraf. Dat is niet normaal. Dat is gewoon echt een soort lowlands, maar dan voor God.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat doen ze goed, toch?
0: Ja, doen ze heel leuk. Ja, nee, ik vond het echt leuk om te zien. Gewoon heel veel jongeren ook. En die staan echt te springen. Dat ik dacht, wow, het lijkt wel een popconcert. Maar dat is het technisch gezien ook.
2: Met gelijkgezinde, gelijkgestemde.
0: Ja, leuk.
2: Hey, luister, ook 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is de alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht. En dat is vanuit Rotterdam naar Breda. Op de parallelrijbaan staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer file met een half uur vertraging. En dan is ook nog eens de Van Brienoordbrug even open geweest. Die ligt daar in de A16. Dus vanuit Breda naar Rotterdam. Nu ook 20 minuten oponthoud voor de brug. N57 Rotterdam-Middelburg. 10 minuten vertraging bij Ouddorp. N201 Hoofddorp Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat is een combinatie, denk ik, van strandgangers en late mensen die laat nog naar de DTM-races gaan. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73. 3 kilometer file, kwartiertje op onthoud.
0: Dankjewel en tot zo!
2: Alsjeblieft. Ster.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Prince. When Doves Cry.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Van het album Purple Rain natuurlijk. Dat is het concept van de album tweedaagse. Je hoort steeds een grote bekende track van een album. En dan mogen we er nog eentje aan vastplakken van datzelfde album. En aan jou om te bepalen welke dat dan mag zijn. En ik zat te denken, bel maar gewoon even in. Als je nu in de auto zit of je bent wat leuks aan het doen, 0800-1122. Als je een suggestie hebt voor de tweede track die we moeten draaien van het album Purple Rain. Dus even, andere albums komen allemaal straks aan bod. Maar nu gaat het echt vooral even over het album Purple Rain. Is dat een album wat je in de kast hebt staan? Is dat een van je favoriete albums? Welke tweede track van dat album moet ik absoluut laten horen? Hallo, met wie?
3: Christian.
0: Hey Christian, goedemiddag.
3: Hey Daniel.
0: Hi. Wat denk jij van het album Purple Rain?
3: Let's Go Crazy.
0: Let's Go Crazy zou jij dan willen horen als tweede track. En waarom die?
3: Dat het een geweldig nummer is.
0: Ja, nou ja, zo simpel kan het zijn. Zal ik die dan als tweede draaien in deze album tweedaagse?
3: Is goed.
0: Nou, ga ik dat doen en dan wens ik jou nog een hele fijne dag, Christian. Dankjewel voor het bellen.
3: Ja, ook nog.
0: Ik heb hem erbij gepakt. Doeg!
3: Doeg.
0: Zo simpel kan het zijn.

Let's Go Crazy van Prince hoorde je tijdens de album tweedaagse. Zoveel mooie verhalen over Prince trouwens. Hij was natuurlijk toch ook een beetje apart, laten we het daarop houden. En toen hij dit album aan het maken was, toen wilde hij weten, slaan deze platen aan bij de mensen? Vinden ze het leuk? Wat deed hij dus? Hij reed met demo's van de verschillende platen naar nachtclubs in de buurt in Minneapolis. En daar dwong hij min of meer de DJ's om dan die platen te draaien, die nog helemaal niet uit waren. En dan ging hij zelf undercover in het publiek staan om te kijken of mensen er een beetje positief op reageerden. En als mensen dan massaal een drankje gingen halen, dan dacht hij, nee, deze komt uiteindelijk niet op het album terecht. En als de dansvloer helemaal losging, dan dacht hij, ja, dit is er eentje met hitpotentie. En zo heeft hij dat hele album Purple Rain samengesteld. En je hoorde daar zojuist twee tracks van. Het is dus de album tweedaagse. En nu een album van eigen bodem, wat een stuk recenter is dan dat van Prince. Het is het album Betaalbare Romantiek van Goldband uit 2021. Welke plaat van dat album zou je nog meer willen horen? Je kan bijvoorbeeld kiezen voor Kinderwens of De Langste Nacht of Dit is voor jou. Laat maar weten, stuur een appje via NPO Luister. En nu hoor je...

0: Goldband, een noodgeval van het debuutalbum Betaalbare Romantiek. Ze hadden daarvoor al wel een EP'tje uitgebracht, maar dit was het eerste echte album van de mannen.
1: De Album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Die zo'n ontzettend goed achtergrondverhaal hebben dat je bijna zou denken dat het nep is. Hè? Dat ze elkaar hebben ontmoet tijdens het Stucadoren en vervolgens erachter kwamen dat ze eigenlijk allemaal toch wel heel erg veel zin hadden om muziek te maken. Dat samen begonnen te doen en de rest is geschiedenis. Iedere keer dat ik dat verhaal hoor, heb ik er nog steeds met twijfels bij. Dat ik denk, ja, het is gewoon een te goed verhaal om waar te zijn. Het album Betaalbare Romantiek dus. Verline, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt er gelijk, want je dacht, hey, ik weet wel een plaat van het album die ik graag zou willen horen naast Noodgeval.
3: Ja, klopt.
0: En waarom deze?
3: Nou ja, wij hebben dat album best wel veel gedraaid. En het nummer Kinderwens, ja, dat luisteren wij altijd heel veel.
0: En is dat een soort van biografisch in de zin van, heb je een kinderwens of kinderen? Of vind je het gewoon
3: een mooi nummer? Nee, dat niet. Nee, het is gewoon een heel fijn nummer. Je kan hem lekker meezingen en dat soort dingen.
0: Ja, precies. Maar die kinderen die komen er niet in.
3: Nee, nog niet. Nee, nee. Dat is niet jong voor.
0: Nou, dan ga ik hem voor je draaien, Verline. Dan wens ik jou een bijzonder fijne zondag. Ga je nog wat leuks doen?
3: Nee, we gaan naar verjaardag straks. Dat is het.
0: Dat is niet leuk.
3: Nou, op zich wel.
0: Nee, ik maak geen geintje. Nee, ik ga kinderwens voor je draaien. En Verline maakt er een mooie Pinkster van.
3: Dankjewel. Bye.

0: Goldband. En Kinderwens in de album 2000. Op deze prachtige zonnige dag, 22 tot 29 graden. Morgen is het ook zonnig en dan 24 tot 29 graden. En voor de verkeersinformatie hebben we Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert.
1: Goedemiddag, Daniel. Nou, het valt gelukkig mee. Werkzaamheden op de A16, dat wel. Vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht. Daardoor een half uur vertraging op de parallelrijbaan... in de vorm van 4 kilometer file tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Wat je kan doen is ook omrijden via de westkant van Rotterdam. Dan pak je de A4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam... wel kleine 10 minuten vertraging bij knooppunt Benelux. En dus nog druk naar het strand op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer file en een klein kwartiertje oponthoud.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Sydney met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Hi Daniel, goedemiddag. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de grootste oppositiepartij van het land, CHP, bestormd. De actie volgt op de beslissing van de rechter deze week om de leider van die partij, Özal, af te zetten. Hij zit zelf nog in dat gebouw en weigert het kantoor te verlaten. Hij noemt de uitspraak van de Turkse rechtbank een zwarte dag voor de democratie in Turkije en een juridische staatsgreep. Een man van 39 is in Australië om het leven gekomen toen een haai hem aanviel. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef toen hij aan het vissen was daar. Het is de tweedelijke dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Vanwege het warme weer nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten neergezet. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen ook aangebracht. En in Lichtenvoorde staan er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En bondscoach Ronald Koeman zit meer dan 25 jaar in het trainersvak... en staat ook aan de vooravond van het WK dat binnenkort begint. Hij krijgt wel eens kritiek op zijn speelwijze die risicoloos zou zijn. Maar daar is hij het zelf niet mee eens.
3: Het is ook vaak een stempeltje die je krijgt. Hè? Er zijn coaches die hebben een stempeltje dat ze altijd maar aanvallend denken. Terwijl ik dan denk van dat valt best wel mee. Maar wij geven heel makkelijk een naam aan iemand...
4: Toch hockey.
3: Ik ben Ronald Koeman, ik ben bondscoach. Ik heb de grootste clubs getraind.
2: En die had hij natuurlijk niet getraind... als hij die teams niet aanvallend zou laten voetballen, zegt Koeman.
0: Het begint bijna een beetje kruipje aan, dat klinkt allemaal, hè?
2: Ja, en hij mag morgen beginnen, want dan begint de voorbereiding voor het WK.
0: Spannend.

0: van het legendarische album Rumours van Fleetwood Mac. I Don't Wanna Know. Aangevraagd door Koen, want die zei... ja, dat vind ik dan een mooie tweede albumtrack om te horen van het album.
1: De Album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Gaat trouwens allemaal hele heftige verhalen over het maken van dat album. Hè. Een tijdje geleden vertelde ik al dat... tijdens het hele opnameproces zaten ze behoorlijk aan de drugs, aan het witte poeder. En toen hadden ze dus, naar het schijnt, een zakje wit poeder permanent onder het mengpaneel bewaard. En op een gegeven moment werd er geroepen of de geluidstechnicus even met dat zakje witte poeder dan de opnamestudio in kon komen. Om iedereen even van het een en ander te voorzien. En die geluidstechnicus die dacht, nou zal ik ze hebben. Weet je wat ik doe? Ik pak een zak meel. En dan doe ik net alsof ik struikel en alsof het allemaal zeg maar zo door die hele studio gaat. Zo gezegd. Echt zo gedaan. Dus die technicus die neemt die zak meel mee en die doet alsof die struikelt. Waarop eigenlijk de hele band in paniek raakt. Inclusief Mick die bereid was om die technicus echt naar de keel te vliegen en hem iets aan te doen. Gelukkig kon de technicus net op tijd waarschuwen dat het toch alleen maar een grapje was en dat het echte witte poeder gewoon nog onder het mengpaneel stond. Je hoorde Fleetwood Mac dus met I Don't Wanna Know. Niall Horan, zijn album. Welke tweede track zou je daarvan willen horen? Het is het album Flicker. En On The Loose is de eerste track die je nu hoort.

Niall Horan en Too Much To Ask hoorde je. En dan nu het legendarische album Tracy Chapman van Tracy Chapman. Naast Talking About A Revolution. Welke plaat zou je graag willen horen? Laat het weten.

0: Tracy Chapman. Talking about a revolution.
1: De album tweedaagse.
0: Van haar album uit 1988, wat eveneens haar naam draagt. Richting de telefoon, want jij kunt dan bepalen als je een albumtrack hoort van een album welke er achteraan mag. Maaike, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, jouw raderen begonnen ook gelijk te draaien toen je dit hoorde, hè?
2: Zeker, absoluut, ja.
0: En wat is jouw gevoel bij dat album van Tracy Chapman?
2: Nou, sowieso is het wel een hele toffe zangeres.
0: Ja.
2: En nou, toevallig dit nummer wat ik heb aangevraagd heb ik voor het eerst gehoord in Top 2000 Café. Dus sindsdien luister ik vaker dat nummer, dus vandaar.
0: Maar daadwerkelijk, jij was fysiek in de Top 2000 Café en toen dan valt die muziek net even anders of zo?
2: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En ook, ik kende alleen maar Fast Car.
0: Ja.
2: En toen hoorde je inderdaad, nou ja, Baby Can I Hold You. En toen dacht ik ook van, oh, dit is ook echt een te gek nummer. Ja,
0: ja, het is, als je een beetje naar de tracklist van dit album gaat kijken, dan staat er inderdaad, Across the Line staat er ook nog op. Ook prachtig. She's Got Her Ticket. En ja, welke wil jij dan horen?
2: Ja, Baby Can I Hold You.
0: Ja, dan ga ik die voor je draaien en dan wens ik jou een bijzonder fijn Pinksterweekend.
2: Super, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Out of My Bed van het album What Are You Waiting For uit 2005 van Crazip. Bizar verhaal hoe dit album tot stand is gekomen. Jacqueline Govaert die reisde af naar Amerika om daar met een producers duo samen te gaan werken. Alleen het was voor haar een hele surreële ervaring. Ze zei ja, ik had nog nooit op die manier muziek gemaakt. Er zaten gewoon twee gasten in een studio en die zaten de hele dag een beetje op een gitaar te rammen en een beetje yeah, yeah, yeah te roepen. En dan hoopte ze eigenlijk dat Jacqueline het zou oppakken en zou denken, oh ja, hier weet ik wel wat bij. Maar ze moest heel erg wedden aan die manier van werken. Uiteindelijk zijn er wel een paar liedjes van het album uitgerold. En de vraag is, welke van die liedjes zou jij graag zo meteen willen horen? Dus Out of My Bed heb je al gehoord, maar er staat meer op het album What Are You Waiting For. Welke mag ik zo voor je draaien tijdens het album Tweedaagse? Stuur een berichtje via NPO Luister.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

0: webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvencar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
14: Welkom, het is 1 minuut over 3. Zometeen verder met de album Tweedaagse. Welke track van Cressip zou je nog willen horen? Van het album What Are You Waiting For kun je verzoekje nu doorgeven via NPO Luister. Eerst het NOS Journaal met Sydney. Goedemiddag.
15: Hoi Daniel, goedemiddag. In Turkije is het hoofdkantoor van de grootste oppositiepartij CHP bestormd door de politie. Deze week werd de leider van die partij afgezet door een Turkse rechter. De politie heeft nu opdracht gekregen om al zijn partijleden uit dat hoofdkantoor te verjagen. Turkse rechters pakken de oppositiepartij vaker hard aan. Zo werd vorig jaar nog de burgemeester van Istanbul opgepakt. Die is ook lid van de oppositie. De partij noemt de maatregelen een juridische staatsgreep. In Pakistan zijn 23 mensen gedood toen een bom ontplofte. De aanslag gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. Een auto vol explosieven werd daar tot ontploffing gebracht bij een spoor, zegt correspondent Davy Boerema.
16: Kijk, voor mij is het een stukje inefficiëntie, hè?
15: Dat was niet Davy, inderdaad, ja. Dit is Davy. Wat ze dus zegt over die ontploffing bij het spoor daar in Pakistan.
17: Daar zou ook een gebouw van het Pakistanse leger zich bevinden. Maar op hetzelfde moment kwam er een passagierstrein voorbij. En die is door de explosie geraakt. Meerdere rijtuigen zijn omgekeerd. Daar zijn de mensen in die rijtuigen zijn slachtoffer geworden van deze aanslag.
15: Een separatisten in Pakistan eisen die aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Kwetsbare ouderen die hun heup breken hoeven in de toekomst wellicht niet meer naar het ziekenhuis. De operatie die ze daar krijgen weegt vaak niet op tegen de risico's en de ambulancerit is ook voor die ouderen pijnlijk. Daarom kunnen patiënten nu thuis een pijnbehandeling krijgen, vertelt deze arts van een Utrecht ziekenhuis.
16: Kijk, voor mij is het een stukje inefficiëntie, hè. Ik moet daarheen. Het kost mij extra tijd. Tijd die ik niet in het ziekenhuis kan besteden. En dus ook niet kan besteden aan andere patiënten. Als je het bekijkt

0: Vanuit het perspectief van de patiënt zelf is het hartstikke goed.
1: De vraag is nu of en hoe meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. En tennister Marta Kostyuk heeft als eerste speelster de tweede ronde op Roland Garros bereikt. Voor de Oekraïense was het een overwinning met veel emoties, want vannacht was er weer een aanval van Rusland op haar land. Een raket kwam neer naast het huis van haar ouders, vertelde ze.
2: And it was very difficult morning for me. I didn't know how this match is going to turn around for me. I didn't know how I will handle it. I've been crying part of the morning, and all my thoughts and all my heart goes to people of Ukraine today. Thank you so much for coming out. Thank you. Slava Ukraini.
1: Kostyuk versloeg de in Rusland geboren Spaanse Oksana Selekmeteva met 6-2, 6-3. En na afloop wilde Kostyuk haar ook niet de hand schudden. Het weer nog de hele dag zomers met een krachtige zon en een graad of 25. Morgen ook veel zon en weinig wind. Dan wordt het 24 tot 29 graden.
3: Dankjewel, Sydney. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Robert?
4: Jazeker.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. File door werkzaamheden. De A16, de hoofdrijbaan, is dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor viel op de parallelrijbaan 3 kilometer en 20 minuten vertraging voor knooppunt de Ridderkerk. Ja, je zou die file kunnen omzeilen door via de A4 te rijden, via de westkant van Rotterdam. Maar op die A4 is juist een ongeluk gebeurd vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Inmiddels 8 kilometer file met bijna een uur vertraging.
3: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
3: Ik wil even vooruitblikken op het komende uur. Wat er allemaal voorbij gaat komen qua albums. En of je daar misschien nog suggesties bij hebt. Want dan kun je alvast een beetje vooruitdenken. Ik heb het album Divide van Ed Sheeran wat voorbij gaat komen. Seven and the Ragged Tiger van Duran Duran heb ik als album nog staan. Deux, het Franstalige album van Celine Dion. Bad Blood van Bastille. Too Low for Zero van Elton John. Heb jij daar suggesties bij? Welke albumtrack zou je graag willen horen van een van die albums? Kun je nu alvast door appen via NPO luisteren. En wie weet heb ik je straks aan de lijn.
5: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam.
6: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze.
13: Dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.

van het album Ten uit 1991 hoorde je Jeremy van Pearl Jam. Iconische hoes met die roze letters. Ja, er staat wit Pearl Jam op natuurlijk, maar ook in het roze zie je in de achtergrond allemaal letters die samen dan Pearl Jam spellen. En heel veel mensen denken, nou, dat zal wel digitaal gedaan zijn of een of andere kunststudio die heeft dat bedacht. Nee, niets is minder waar. De bassist van Pearl Jam, die heeft zelf die letters in elkaar geknutseld. Het waren echt houten bouwwerken. En die hebben ze mooi uitgelicht en die hebben ze gebruikt voor die fotoshoot. Het was alleen nogal een gevaarlijke iets, want hij is natuurlijk bassist en niet per se decorbouwer. Dus een van die letters, sodomieten er nog om tijdens het schieten van die foto's. En hij heeft bijna de drummer verwond. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En welk tweede nummer van Ten moeten we dan draaien? Er zijn veel reacties binnengekomen. Maar ik vond die van Marina eigenlijk wel het leukste. Want die zegt, Ten, staan alleen maar goede nummers op. Maakt mij niet uit welke je draait. Het wordt Oceans. Oh.

0: of You.
1: Ed Sheeran en Shape of You van het album Divide, waarvoor Ed samenwerkte met producer Benny Blanco. En die Benny Blanco die gaat de laatste tijd heel erg viraal op het internet, omdat hij vaak interviews geeft over hoe hij al die platen heeft gemaakt. En dan laat hij het lijken alsof het iedere keer een ongelukje is. En hij scoort hit na hit na hit. Die man die is echt verantwoordelijk voor een paar van de allergrootste albums en hits op deze planeet. En iedere keer zegt hij weer iets in de trant van, ja, nou ja, goed. En toen, dacht ik in één keer van, weet je wat, ik kijk gewoon wat er gebeurt als ik een ongestemde gitaar gebruik. Oh, en in één keer was het een monsterhit. En oh ja, ach, we zaten in de studio en Ed, die zong twee regels. En toen zei ik, oh, zou je er niet dit en dat van maken? En oh ja, nou ja, toen in één keer hadden we weer een wereldhit te pakken. Het overkomt hem allemaal een beetje. Ik denk dat hij zijn eigen talent in deze interviews toch stiekem een klein tikje wegcijfert. En van het album Divide mag je nog een track aanvragen. En dat hebben veel mensen gedaan. Lex die wilde deze graag opdragen aan zijn mama die er niet meer is. Hij krijgt altijd een heel warm gevoel van de plaat Supermarket Flowers van Ed Sheeran.
2: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: home.
1: Heel mooi. Supermarket Flowers van Ed Sheeran van het album Divine. Tijdens deze album tweedaagse zomers weer buiten en ook prachtige muziek op de radio. Het is een graad of 25 vandaag. Morgen ook veel zon en wederom weinig wind. 24 tot maar liefst 29 graden morgen. En dan, hoe is het op de weg, Robert?
2: Nou, gaat eigenlijk hartstikke goed. Alleen bij Rotterdam wat vertraging. Allereerst door de werkzaamheden op de A16 Rotterdam-Breda... bij knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. 3 kilometer file en een half uur vertraging... want de hoofdrijbaan die is in zuidelijke richting dicht. En op de A4 is een ongeluk gebeurd. Vanuit Den Haag naar Rotterdam nu bergingswerkzaamheden... bij Vlaardingen-Oosten zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur.

0: Duran Duran. Ja, het was enorm gedoe om dit album tot stand te laten komen. Ze mochten een tijdje niet in Engeland werken vanwege wat gedoe met de Belastingdienst. En dus besloten ze om een villa in Cannes te huren in Frankrijk om daar aan het album te gaan werken. Alleen de mannen van Duran Duran waren zo aan het partyen dat er eigenlijk vrij weinig van het album terecht kwam. Sterker nog, op een gegeven moment kregen zij de lucht van dat Elton John daar in de buurt een videoclip aan het opnemen was voor I'm Still Standing. En toen hebben ze letterlijk de opnames van Elton John gecrashed om daar luidruchtig met cocktails in de hand een beetje Elton John uit te gaan lachen. Uiteindelijk riep de platenmaatschappij ze tot de orde van jongens, er moet toch echt een album gemaakt worden. Het hebben ze eigenlijk min of meer het album een beetje afgeraffeld. Maar goed, dat hoort er niet aan af, zullen we dan maar zeggen. Inge, Judith, goedemiddag.
1: Hi Daniel, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, je bent lekker op vakantie?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat goed.
1: In Spanje.
0: En jij luistert vanuit Spanje gewoon naar de album Tweedaagse?
1: Ja, ik lig op een zonnebedje met de oortjes in. En ik denk, ik ga lekker de album Tweedaagse luisteren.
0: Nou, helemaal goed. En van dat album Seven and the Ragged Tiger, welke plaat mag ik dan nog meer draaien?
1: Nou, als mogelijk is New Moon on Monday. Die heb ik al een tijdje niet gehoord.
0: Nou, zeker mogelijk. En ik wens jou nog een hele fijne vakantie.
1: Gaat lukken, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dag Daniel. Hoi, hoi.

Ik vind dit echt een van de mooiste albums aller tijden. Het album Deux van Céline Dion. Het tweede album, maar met een apostrof ertussen betekent het ook voor hen. Mooi verhaal hoe het album tot stand is gekomen. Grote Franse zanger Jean-Jacques Goldman, die had de Canadese Céline Dion gehoord. En die dacht, zo, die kan goed zingen. Daar wil ik heel graag liedjes voor schrijven in het Frans. En dat moest dan via René Angélil natuurlijk. Toen nog haar manager, maar later ook haar man. Daar moest je dan bij op audiëntie. En dat deed Jean-Jacques Goldman. Die zei, ik heb heel wat nummers voor Céline geschreven. Zou ze met mij een album willen maken? En René vond het niet goed genoeg. Die zei, nou, ga nog maar eens wat beter je best doen en kom nog maar een keer terug als je echt wat hebt. Toen schreef hij een aantal van de nummers die uiteindelijk op dat album terechtkwamen, kreeg de goedkeuring van René en Céline en maakte het succesvolste Franstalig album ooit. Je hoort hem ook meezingen op deze Les Derniers sont les premiers van Céline Dion, van het album 2.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positief.

0: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bob, wat doe je?
3: Ik ben een vakantie aan het boeken.
2: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
3: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
2: Lekker!
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt

0: online rond.
1: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Het is 4:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert naar P op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn onvoldoende zicht op wie er die dag aan het werk was. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jeroen van Kan, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen. Die zit bij de ANWB. Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag, Klaas. We beginnen in de regio Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. 2 kilometer file daar. De alternatieve route, de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, ook die wordt veelvuldig bereden. Voor knooppunt Benelux nu 10 minuutjes vertraging. In het oosten van het land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En ik neem je ook nog even mee naar de regio Amsterdam, want op de N247 wordt aan de weg gewerkt. Vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
8: En bij Amsterdam nemen we afscheid van elkaar. Dankjewel, hè.
9: Okido.
8: Zometeen gaan we verder met de album Tweedaagse. En ik heb alweer 2 albums klaarstaan. Ik wilde de hele tijd albi roepen, maar dat is oud-Latijns. Dus we zeggen gewoon albums. Texas, White and Blunt. Ik ga in ieder geval draaien Say What You Want. Maar als je denkt, dat album ken ik. En ik heb een heel fijn liedje wat ik graag zou willen horen. Of De Dijk, Niemand in de Stad. Ik ga draaien, ik kan het niet alleen. Maar daar staan nog veel meer mooie liedjes op. Laat het weten via de NPO Luister-app. De album Tweedaagse gaat zo voort.
10: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
12: Nee. Jij

0: hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Doe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: 14 tracks vind je op het album White on Blonde, die de ommekeer betekende voor Texas. Ze hadden al best wel wat succes gehad, maar met dit album verkochten ze alleen al in Engeland bijna 2 miljoen platen. Ongelooflijk. Ik draaide Say What You Want, die kent iedereen natuurlijk. En de tweede was Postcard, ook een hele fijne.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Fijn dat je erbij bent. De album tweedaagse is al heerlijk onderweg. En tot 6 uur dan krijg je ook van mij nummers van de beste albums op een rij. Het idee is als volgt. De eerste kiezen wij, de tweede kies jij. En dat rijmt. Oh ja, en ik moet nog even wat corrigeren, want wie zei dat nou? Even. Oh ja, Anke. Ik zei heel stoer van ja, is het nou Albi? Toen kwam Antoinette voorbij zetten. Hallo Antoinette.
3: Hallo.
0: Die zei, het is toch Alba? Ik zeg, nee, Albi. Maar Anke, je hebt helemaal gelijk, Latijn. Het is Unum Album en Duo Alba.
3: Ja.
0: Maar we zeggen gewoon albums in Nederland.
3: En ja, in Nederlands is het eigenlijk alleen maar albums goed.
0: Ja. Nou, niet zo streng.
3: Nee, maar het albums klinkt ook. Het dekt nog niet lekker. Dus meerdere platen. Zullen we dat gewoon zeggen? Ja, meerdere, we hebben heel veel platen ja, mee.
0: Nou, ik heb een aantal hele mooie albums meegenomen die we vanmiddag kunnen laten horen. En jij kiest dus elke keer de tweede daarvan. Straks bijvoorbeeld muziek van het album Music of the Spheres van Coldplay. Dat is dat donkerblauwe album. Ik zeg het maar even, want soms raak je bij Coldplay wel een beetje in de war. Soms hebben zeker op dat album ook de tracks geen echte titel. Dan krijgen ze een hartje of een dingetje.
3: Ja.
0: Nou, een gekke tracklisting. Maar als je hem kent, dan moet het bijna dat je daar ook een favoriet van hebt. Dan kan je die alvast doorgeven. Maar ook het album van Aretha Franklin gaat voorbij komen. Lady of Soul met onder andere You Make Me Feel. Nou, als je denkt, hé, daar ken ik wel muziek van en ik weet wat ik daarvan wil horen, laat het dan even weten via de NPO Luisterapp. En dat mag ook voor het album Niemand in de Stad van de Dijk. Jawel, voor velen de Nederlandstalige plaat van eind jaren 80. Misschien wil je wel de titeltrack horen of Love Song 100.001. Jij mag het laten weten en deze krijg je van mij, want ik kan het niet alleen.

uit 1989. Speciaal voor Nienke, die had hem aangevraagd. Heerlijk dit toch, nergens goed voor. En daarvoor de track met die prachtige zin: weinig zon en veel behang. Bianca Verzuijlen, die viel het ook op zich. Oh, dat is toch een heerlijk zinnetje. Ik kan het niet alleen. Op NPO Radio 2, de album Tweedaagse. Wat een feest is dat. Elke keer weer een prachtig album uit de kast pakken. Daarna luisteren en dan ontdekken dat er soms een verhaal of een thema in zit. En dat is eigenlijk het mooiste wat er is natuurlijk. En als je dus een eerste liedje hoort, dan kan je gelijk al als een malle gaan appen voor het tweede liedje. Want dan denk je, oh, die plaat ken ik. Geef het dan eens door, want dan draai ik met liefde een favoriet van jou. En dat geldt ook voor de volgende, want we gaan naar een fictief sterrenstelsel met verschillende planetentalen, aliens. Ja, het was echt Coldplay die in 2021 besloot om te gaan experimenteren. Ze wilden eigenlijk even af van wat ze deden en hun muzikaliteit verbreden. Heeft ook best wel wat kritiek opgeleverd, maar uiteindelijk ook heel veel succes. En ja, dat album is echt heel erg bijzonder, Music of the Spheres. Er staat een liedje op, dat krijg je van mij omdat het me echt na aan het hart ligt. Een paar jaar geleden, toen overleed een vriend van me heel plotseling. Dat was rouw, er was veel verdriet. Ja, en wat moet je dan met die emoties, hè? Ik heb dan muziek nodig en ergens in die week tussen overlijden en begrafenis hoorde ik dit. En dit zorgde ervoor dat ik in één keer wel kon huilen en dat er eigenlijk woorden werd gegeven aan dat verdriet, aan dat verlies. En eigenlijk tot op de dag van vandaag merk ik, want wauw, wat is dit mooi. Let Somebody Go, Coldplay en Selena Gomez.

0: Een liedje wat echt in mijn hart zit en er nooit, nooit meer uitgaat. Zoals bij meerdere Henry Hecht ook, wat een mooi nummer is dit. Ongelooflijk, wat een emotie. En Lotte die zei van het album is People of the Pride ook een hele goeie. Nou, die ga ik voor je draaien.
1: Dit hele weekend op NPO Radio 2.
2: Twee dagen lang.
1: De album Tweedaagse.

0: twee dagen.
1: NPO Radio 2.
2: Coldplay was dat. Wat een plaat is dat. Je hoorde Let Somebody Go. En deze natuurlijk ook. Wat een knijters van een liedje zijn het eigenlijk. Hè? People of the Pride. En zo staan er nog vele andere op. Ook hele lange tracks. Ik zeg maar eventjes. Het is de album tweedaagse. Dat betekent dat wij hele mooie albums hebben uitgekozen. Waarvan we er dan eentje zelf draaien. En de andere mag jij uitkiezen. Zometeen ga ik Only by the Night. Het album van Kings of Leon erbij pakken. Ja. Maak je keuze, hè, zou ik zeggen. Dus als je denkt van, oh, wat stond er ook weer op? Doe je even snelle check, laat het ons weten. En ook uit 1980 het album Voices van Daryl Hall en John Oates. Ook echt zo'n klassieke plaat.
3: Het voelt echt alsof jij zeg maar op de grond zit met allemaal albums om je heen. En dan pak je er eentje dat er allemaal mensen om je heen zitten met, oh, je moet die doen.
2: Ja, dat is toch heerlijk. Ja, nou, dat doe ik met heel veel plezier. En ook met deze. Het gaat over zelfvertrouwen, spiritualiteit, pijn, sensualiteit, gospel, alles zit erin. En ik heb het over het album van Lady Soul uit 1968 van The Queen herself, Aretha Franklin. Welke plaat wil jij horen? Misschien wel Chain of Fools of People Get Ready of Good to Me, As I Am to You. Nee, maak je keuze maar. Deze krijg je van mij en dit is denk ik wel de allerbekendste. You Make Me Feel Like a Natural Woman.

0: Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. En als je dit fantastisch vindt, dan wil ik je zeker even aanraden om even online te kijken naar de tribute to Carole King. Uit die goede oude tijd dat ze nog mooie tributes deden in dat centrum in Amerika, waar heel veel mooie muziek gemaakt werd. Maar ook dus een ode aan de schrijver Carole King, waarbij Aretha Franklin als verrassing eigenlijk dat lied komt zingen. In een hele grote, dikke, vette bontjas komt ze dan aanlopen. Ze begint op die piano te rammen. Ze is dan al echt op leeftijd. Maar speelt een versie van dit nummer. Nou, echt, iedereen staat er zo... Halleluja, baby, wat doe je? Ongelooflijk. Anja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. We hebben een goede dag. Dus het is een heerlijke dag qua weer ook. Dus,
0: ja, nou zo is het toch ook.
1: Waarom?
0: Je hebt een plaatje aangevraagd van Aretha Franklin van dat bijzondere album. Welke wil jij horen?
1: People Get Ready.
0: People Get Ready, waarom?
1: Ik vind hem niet zozeer van haar, maar van andere gospelzangers. En ik vind het gewoon een geweldige gospelnummer.
0: Ja, ja, en dat kan zij als geen ander natuurlijk, hè?
1: Precies, zij heeft gewoon de stem ervoor.
0: Ja, ja, de stem, de roots, alles klopt. Nou, je krijgt hem van mij helemaal voor niks. People Get Ready, Aretha Franklin. Dankjewel, hè?
1: Dank je.

Geweldig dit. Aretha Franklin en People Get Ready op NPO Radio 2. De album Tweedaagse, wat een feest om dit te maken. Hey, Jenna Allen, ze werkte als receptioniste op het moment dat de muziek die ze had geschreven uitgebracht werd door Daryl Hall en John Oates. Het veranderde haar leven. En dit liedje werd een mega hit. Kiss on My List. Hij staat op Only by the Night, het album. En als jij denkt, oh, daar staat nog meer goede muziek op, Klaas. Deze moet je hebben. Laat het dan even weten via de NPO Luister app.

0: Daryl Hall en John Oates. And Every Time You Go Away. En daarvoor Kiss On My List. Ook van Daryl Hall en John Oates van het album Voices. Ik zei Only By The Night, maar ik had een beetje verward met de plaat die nu aan bod komt.
1: NPO Radio 2.
2: Album Tweedaagse.
0: En Koen aan de telefoon, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Klaas.
0: Zit je een beetje te genieten van al die verschillende albums?
3: Zeker. Ik vind het ook erg leuk altijd om die echte albumtracks te horen die normaal gesproken nooit op de radio hoort.
0: Ja,
3: dus dat is dan nu mooi tot z'n recht.
0: Ik zat vanmorgen te luisteren naar Jeroen. Gewoon toen ik de hond aan het uitlaten was. En ik had precies dezelfde ervaring. Dat ik dacht van wat heerlijk eigenlijk. Dat je liedjes voorbij hoort komen. Dat je denkt, oh ja, dat is lang geleden. Of hey, die ken ik helemaal niet. Heerlijk. En jij, ja. Jij bent ook wel fan van Kings of Leon, begrijp ik.
3: Zeker, ja. De eerste bandje eigenlijk die ik van de gitaarbandje die ik ben gaan luisteren toen de tijd. En daar heb ik toen zelfs ook nog, van Only By The Night heb ik toen zelfs de cd nog gekocht.
0: Oh ja, omdat je dacht, ja, dit is te goed. Te veel liedjes die ik goed vind, dus ik ga gewoon voor de hele plaat.
3: Ja, nou, toen had je überhaupt nog geen streaming, dus dan hoorde je alleen Sex on Fire op de radio. En toen dacht ik, nou, daar wil ik meer van weten. En dan koop je een cd. Zo ging dat toen.
0: En en soms koop je dan misschien toch een kat in de zak. Maar in dit geval had je gewoon de hoofdprijs.
3: Zeker, ja. Dit is echt van begin tot eind echt een topplaat, vind ik. Staat geen slecht nummer op.
0: Nee, ik ga twee nummers draaien. De eerste die krijg je van mij, You Somebody. En die ander, die ga ik dan als eerste draaien, zometeen na het nieuws en zo. Welke moet dat worden?
3: Ja, dan wil ik graag een Notion horen.
0: Oh, dat is ook wel een hele fijne openingsplaat. Nou, volgens mij zitten we in een totale win-win. Dankjewel en een hele fijne middag. En de eerste zometeen is voor jou, Notion.
3: Dankjewel.
0: Hey, fijne middag, hè.
3: Zelfde.
0: Only By The Night, zo heet het album. En dit is You Somebody.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
14: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB...
14: Mediamarkt. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zo

0: polijst van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
0: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is 5:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanvallen beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken en verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer, volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag, er staat weinig wind en dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeroen van Kan, dankjewel. We gaan voor de verkeersinformatie nog even naar de ANWB. Robert Vriezen zit daar, dankjewel.
4: Hoi, Klaas. Wil je naar Duitsland over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, dan moet je rekening houden met een klein kwartiertje vertraging aan de grens, want ze zijn weer aan het controleren bij Rotterdam op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Op de parallelrijbaan 4 kilometer file en een half uur vertraging, komt doordat de hoofdrijbaan dicht is voor werkzaamheden. Er zijn mensen die hebben al genoeg van het strand. En ik denk dat de DTM-races zijn afgelopen. Want staat file op de N200, Zandvoort-Haarlem. Tussen Zandvoort en Bloemendaal 2 kilometer en 10 minuutjes vertraging. En de werkzaamheden bij Amsterdam op de N247. Vanuit Hoorn naar Amsterdam veroorzaken 3 kilometer file bij Monnikendam met 10 minuten op onthoud.
3: Hey, dankjewel.
4: Alsjeblieft.
3: Zometeen hoor je onder andere het album Born in the USA van Bruce Springsteen. This Music Contains Hope van Ray en Hunky Dory van David Bowie. Als je nou denkt, oh, maar dat zijn platen, die zitten echt helemaal in mijn hart. Laat mij even weten via de NPO Luisterapp welk nummer ik daarvan moet draaien voor je. Ik doe het met plezier.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Dat gaan we vieren. Aldi.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Stone had deze nog te goed voor ons. Van het album Only by the Night, Kings of Leon en Notion.
1: De album tweedaagse.
0: Twee dagen lang staan allerlei albums centraal hier op NPO Radio 2. Je mag ook zeggen Alba, als je het heel chic wil uitspreken.
2: Nee, dat mag in het Nederlands niet.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat we dat woordje... Ja, dan gaan we dan gewoon terugbrengen.
2: Ga jij even het groene boekje bellen?
0: Ja, hallo groene boekje. Alba mag ook, want dat is het origineel. En we zijn bezig met originele albums. Superleuk, jongens. En er komen allemaal mooie dingen binnen. Ik heb net al eventjes geroepen wat ik nog ga draaien. Onder andere het laatste album van Ray gaat voorbij komen. Maar ook Hunky Dory van David Bowie. En, ja, Born in the USA. Wat een plaat is dat, Robin. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Dat is er eentje waarvan je denkt, nee, die hoort ertussen.
3: Ja, ik denk dat die er minimaal tussen zou moeten staan. Want I'm Going Down van The Boss is... naar mijn idee een ondergewaardeerd nummer op het album Born in the USA.
0: Ja, hè, en het is natuurlijk de hoes die iedereen volgens mij wel kent. Gefotografeerd door Annie Leibovitz. Die ik heb ook nog eens een keer een hele cursus van gevolgd. Want die maakt fantastische foto's namelijk. Maar dan staat hij op die cover hè, met de Amerikaanse vlag. En hij staat naar de vlag toe. Sommige mensen vroegen zich af, staat hij nou te plassen tegen de vlag? Omdat het hele album natuurlijk wel gaat over... ja, hoe gaat de overheid om met onze veteranen en zo. Wat is jouw theorie daarbij?
3: Nou ja, de theorie weet ik niet, maar het iconische album ken ik natuurlijk. En ja, dat is naar mijn idee hoe een goede carnavals-outfit in Zuid-Limburg eruit zou mogen zien.
0: Mooi gezegd. Nou, ik ga er eentje voor je draaien en die andere komt dus voor jou. I'm Going Down, hij staat genoteerd, maar de eerste moet natuurlijk zijn... The One and Only Born in the USA.

0: mooiste albumtracks.
1: Twee dagen lang.
0: De Album Tweedaagse.
1: NPO Radio 2.

0: van het album Born in the USA. I'm Going Down, Bruce Springsteen. Wat een heerlijk weekendje is dat. Ook morgen nog, hè, de album Tweedaagse bestaat uit twee dagen. Den zondag en ook den maandag. Met nu een plaat allemachtig.
1: Allow me to set the scene. Our story begins at 2:27 a.m. on a rainy night in Paris. Cue the thunder.
0: Met 17 tracks en een totale speelduur van 73 minuten is het album This Music May Contain Hope eigenlijk een soort symfonische film geworden. Zonder beeld, gestructureerd rond de vier seizoenen, waarbij elke kant van de vinylplaat, want die is er, uiteraard, staat voor een ander jaargetijde. De eerste helft is herfst, je hebt nog winter, je hebt de lente en natuurlijk ook de zomer. Echt alles is goed aan deze plaat en de vraag is, wat wil jij ervan horen? Ik pak de allerbekendste. Dan mag je zelf kiezen uit een van de andere knijtermooie liedjes. Want dat zijn het van Ray. En het is echt zo uiteenlopend dat ik me kan voorstellen dat we nog doorschakelen naar bijvoorbeeld Joy. Weet je wel, echt de beat in een party. Of I Hate The Way I Look Today, wat een beetje jazzy is.
2: Dat is dan weer lente.
0: Ja, maar het is ook heel erg fijn. Het mag echt alle kanten op. Ray, en deze is natuurlijk de bekendste. Where's My Husband? Jawel!

0: Echt zo ongeveer elk liedje van het album is aangevraagd. Goodbye Henry, wat hebben we er meer gehad? Click Clack Symphony, Joy, I Will Overcome of Winter Woman. Uiteindelijk is het Marques geworden die deze aanvroeg. Ook een hele fijne Nightingale Lane.
1: De album tweedaagse.
0: Waarin wij de ruimte nemen om twee nummers van een album te draaien en daar lekker van te genieten. En soms ook pareltjes uit te kiezen. Ja, die ongewoon zijn. Ik doe dan zeg maar de hit. En dan kan je soms met iets op de proppen komen waarvan je denkt: hey, deze moeten mensen even horen. En Teun zat te luisteren en die hoorde dat ik David Bowie ging draaien met van het album Hunky Dory. En toen dacht je: ja, nou ga ik mij vermelden.
2: Dat dacht ik inderdaad, Klaas.
0: Ja, vertel.
2: Ja, een geweldig album sowieso. En het mooie van dit nummer wat je zo gaat draaien is ook dat je ook de muzikale kant van Bowie ziet. Dus niet alleen maar het zingen, maar ja, de intro, prachtige gitaars, prachtige pianospel waar hij mee begint.
0: Ja, het is een megatalent. Het is ook wel grappig, hè? Want later had hij eigenlijk best wel van die conceptverhalen. Hunky Dory is eigenlijk gewoon een bonte verzameling met allemaal losse verhalen. Ja. En niet eens zo succesvol toen het uitkwam. Dat kwam pas later. En ja, ik vind het dan heel erg leuk. Want je hoort eigenlijk ook die eigen muzikale verandering op dat album voorbij komen.
2: Ja, inderdaad. Echt prachtig mooi. Echt David Bowie in zijn topjaren.
0: Ja, nou, we gaan ervan genieten. Ik draai voor iedereen Changes. En zometeen komt van jouw hand welke?
2: Oh, You Pretty Things.
0: Ik zet hem klaar. We gaan er zo van genieten. Dankjewel, hè?
2: Dankjewel, Klaas.
0: Yo.

album Hunky Dory uit 1971. Oh, You Pretty Things. En daarvoor Changes. Wat een prachtig eerbetoon aan David Bowie. Dit werd zelf geproduceerd door de band in Blues Prince Studios in Manchester. Dezelfde studio waar ook het eerdere album ontstond van de band. Een bewuste weigering om ook de rockformule te simplificeren naar, laten we zeggen, U2-achtige grandeur. Zij gingen juist voor analoge synths, minimalistische arrangementen. Ik heb het over Build a Rocket Boys. En ik begin met track 2, waar ook die titel uitkomt. Maar misschien heb jij ook wel een voorkeur. Die kan je doorgeven via de NPO Luisteraar-app. En dit heet Lippy Kids. Over volwassenen die jongeren op straat zien dromen en plannen maken, in plaats van ze te zien als vijand of als potentiële criminelen.

0: mij even een andere wereld ingezogen door Elbow. Dit was The River, gedraaid voor Francine. En daarvoor ook Elbow natuurlijk, met Lippy Kids. Ja, het is een heel bijzonder album. Even kijken. Wie zei dat nou? Oh ja, Harry zei van, ja, ik vind het heel mooi, maar niet de hele avond. Bij sommige albums heb je dat gewoon, hè? Dat je denkt van, ik vind een paar liedjes leuk, maar niet alles. Kan ik me goed voorstellen. Maar bij deze,
1: de album tweedaagse.
0: Ja, dit is het album van ABBA wat eraan zit te komen. Super Trooper uit 1980. Het is een wereldberoemd album, natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd, wat zou jij daarvan willen horen? Bijvoorbeeld The Winner Takes It All of Happy New Year? Of
2: een minder bekende track, hè?
0: Ja, mag ook. Ja, ik doe even een paar van die hitjes inderdaad. Nou, deze ga ik in ieder geval draaien. En de app staat nu open. Wat moet hier aankomen wat jou betreft van dit album van ABBA, Super Trooper?

0: Lay all your love on me.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Van het album Super Trooper uit 1980, die ook bekend is bij Jari. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Klaas.
0: Ja, dit is wel een plaatje, hè?
3: Ja, dit is echt een hele goeie. Absoluut.
0: En ik begrijp, je moeder is ABBA-fan. Hoe zit dat?
3: Nou ja, ik denk dat ze niet verder komt dan product uit Zweden, zeg maar. Dus denk aan Rockset en denk aan ABBA en dat soort bands allemaal. En zij is zo groot ABBA-fan. En het is best wel jammer, want ze is op het moment op vakantie. Dus ze krijgt het niet eens mee.
0: Nou, oké, dus jij gaat eigenlijk een plaat voor haar uitkiezen van dit album. Hè? Terwijl ze het zelf. We gaan even je moeder eren zonder dat ze het zelf hoort.
3: Ah, tegelijkertijd vind ik het ook een waanzinnige ABBA-plaat die je veel te weinig hoort eigenlijk, hoor.
0: Hey, over welke hebben we het?
3: We hebben het over On and On and On.
0: On and On and On and On.
3: Precies, On and On and On.
0: Ik ga hem draaien, dankjewel, Jari.
3: Ja, lekker. Goeie uitzending nog.
0: Yo.

0: Je zal maar toetsenist zijn, hè? Nu slaat je eigenlijk een breuk op die toetsen. Track nummer 3 is hier van het album Super Trooper uit 1980 van ABBA.
1: De album tweedaagse.
0: Ja, kijk. Zometeen gaat Leo verder met de
2: albums.
0: Nou, maakt niet uit.
2: Meer zijn er nog steeds niet uit?
0: Nee, ja, ik zit er toch een beetje. Ik wil dat eigenlijk in. Maar dan ga ik morgen wel even mijn best doen. Want morgen om 4 uur, dan ben ik er weer. Maar Leo.
3: We hebben last van dat ene jaar Latijn dat we allebei gevolgd hebben. Ja. wat album, Alba moet het dan zijn.
0: Hè? Alba, inderdaad. Welke platen ga je zo draaien? Kan je een tipje van de sluier?
3: Ik ga het niet allemaal verraden hoor, want dat vind ik niet zo leuk. Maar ik zie in ieder geval op mijn stapeltje OK Computer van Radiohead liggen. Daar heb ik hard voor moeten lobbyen om die te krijgen. En dan ga je in ieder geval Paranoid Android krijgen. En de tweede track daarvan, daar zet ik nu alvast de lijnen voor open. Als jij die even kunt missen.
0: Ja, geen enkel probleem.
3: De NPO-luisterlijn.
0: Ja, ja.
3: En dan verder, ja, ik zie Golden Earrings. Ik zie Blondie op mijn stapeltje liggen. Suzanne Vega.
0: Zo.
3: Ja, dit. Mocht jij ook zelf kiezen?
0: Jij hebt hier gewoon, hier is gewoon geld aan te pas gekomen.
3: Grof geld. Grof geld en gebak.
0: Grof geld en gebak. Leo, heel veel plezier.
3: Ja, jij ook, fijne avond.
0: En de rest van de mensen spreek ik morgen weer om 4 uur. Graag tot dan. Bye bye. Zwaai, zwaai.
1: Dit is NPO Radio 2.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ster. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor
7: Almof! Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Ik
2: kan niet werken vandaag.
16: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
17: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Media
18: krijgt tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ik kan niet werken vandaag.
16: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
17: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.

0: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in de kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shaanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergrote dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint.

0: Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Play met Moelvriet van het album Racine Carré uit 2013.
1: De album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, we gaan gewoon lekker door met de album Tweedaagse. En dat betekent dat we een hele fijne stapel LP's, CD's, albums hier klaar hebben liggen om daar twee tracks per album van te draaien. Het concept is heel duidelijk. Dat blijkt ook al uit de app. Jullie snappen het meteen. Want toen ik Papo Tef van Stromae draaide, toen appte Jos meteen al of ik Moelvriet daarna wilde draaien. Jos, bij deze gedaan. En zo gaat het deze hele dag en morgen ook nog helemaal door. Annelie is erbij.
3: Zeker weten.
0: En die zit de
3: administratie. Ik zit klaar voor alle verzoekjes.
0: Zo is dat. Misschien gaan we straks ook nog wel even bellen met iemand die graag een liedje wil horen van een album dat wij hier toebedeeld hebben gekregen. Maar je zou normaal gesproken hier natuurlijk de Verrukkelijke 15 verwachten. Hè? Dan zou je nu denken van nou, hoppa. En dan gaan we met de Verrukkelijke 15. Dat gaan we niet doen, maar ik wil toch wel even, want er is een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15 gemaakt. Wil ik het even heel snel met je over hebben. Dan gaan we weer gewoon lekker door met de album Tweedaagse. We zijn toe aan editie 314. We hebben twee nieuwe binnenkomers deze week in de Verrukkelijke 15. Dat zijn Isabel van Gelder, I Don't Wanna Fall In Love Again op nummertje 13. En Voltage komt binnen op nummer 6 met Sky Of Innocence. Dus dat is hartstikke hoog. Ik wil je ook even zeggen dat we wat nieuwe tips hebben toegevoegd. Gewoon even om je lekker te maken. Je kunt deze week bijvoorbeeld kiezen op de nieuwe Nothing But Thieves Evolution. Je kunt kiezen voor Lola Young. From Down Here moet het zijn.
3: From Down Here, ja.
0: En Sarah Julia, Whatever It Takes, Break Your Heart. Dat zijn de nieuwe toevoegingen aan het tippakket. Annelie, nog één keer, hoe werkt het ook alweer?
3: Heel makkelijk, nporadio2.nl/v15. Dan kun je gewoon meestemmen voor volgende week. En vink ook even aan dat je de nieuwsbrief wil ontvangen, want die komt er ook gewoon deze week.
0: Ja, en dan krijg je een handig overzichtje van die Verrukkelijke 15 en de tips en een linkje waar je super makkelijk kunt stemmen. Het is geen moeite, 3 liedjes aankruisen en de meeste stemmen winnen. En ik geef niet de hele Verrukkelijke 15, want we zijn bezig met de album Tweedaagse en daar gaan we ook gewoon lekker mee door, hoor. Maar ik doe even de top 3, dat je even weet waar we op dit moment zitten met die lijst. Op nummer 3, en die stijgt mooi door in de derde week van 6. Jet Rebel, Changes Coming Around the Band. Jet speelde volgens mij afgelopen zaterdag in Muziekcafé en wordt enorm gesteund hier over de hele zender. Dan nog een oude topsong. Op nummer 2 staat vorige week op 2 en deze week op 2. Vorige week nieuw binnengekomen daar. De Rolling Stones In The Stars. En op 1 blijft staan in de derde week Verrukkelijke 15. En dan draai ik die even wel, want die is gewoon te lekker. De nummer 1 in de Verrukkelijke 15 deze week is Editors Call It In. En daarna gaan we lekker Radiohead draaien, hoor. Beloofd.

erin van Editors, de nummer 1 van de Verrukkelijke 15. En we gaan nu weer gewoon lekker door met die album Tweedaagse, hoor. En ik zei net al, Oké Computer uit 1997. Een van de allermooiste platen wat mij betreft ooit gemaakt. Het album dat het gezicht en de sound van de rock veranderde. Dit is Radiohead. Ik draai Paranoid Android, maar welke hoort hier nog bij? Laat het weten.

0: Ik moet altijd denken, Annelie, als ik dit nummer hoor. Het is een van mijn allerfavorietste nummers van een allerfavorietste album. Dat ik in de jaren 90 in Toscane op vakantie was. En dat we door de bergen reden daar. En er zat een vriendin van ons bij ons in de auto. En toen kwam die gitaarsolo van dit nummer, die nogal dwars is. En die vrouw kende dat nummer niet. En die zei, het is net alsof je hier zo met je nagels zo langs de rotsen van de weg gaat. Zo voelt het. Ik zei, dit is gewoon een gemene solo. En toen reden we daar dat bos uit. En toen keken we zo op Firenze, op Florence keken we zo. En dat was precies het moment waarop dat koor kwam.
1: Oh,
0: dat was zo bizar. En dat pakte echt zo ongelooflijk tof uit. Dat een van de dingen waar ik altijd aan moet denken als ik Paranoid Android hoor van Radiohead. Ja, dan is dat zoiets. Annelie, moeten we even gezellig een beetje time vinden? Dat gaan we gewoon doen.
1: Zeker.
0: Veel leuker.
1: Nou, ik heb deze vraag ooit moeten beantwoorden over jou. Ik kreeg een keer bij BNNVARA de vraag voor een interview. Omdat ik natuurlijk met jou werk. Wat is het favoriete album van Leo? Toen was Rosalía nog niet uit. Toen zei ik dus Oké Computer. En daarna zei jij Oké Computer. Dat ik...
0: Ja, helemaal goed.
1: Yes.
0: Ik vind het ook een beetje eendimensionaal, je favoriete album. Want eigenlijk is het de plaat die ik nu op zou willen zetten. De laatste weken is dat heel vaak Rosalía. En ik kreeg al een appje van Mark. Iemand die zei... Ik neem aan dat jij Lux gaat draaien. Ja, dan moet je nog even op wachten. Maar het komt zeker deze komende 3 uur. Gaat die voorbij komen. Maar we gaan nu even bellen, Annelie. Want we zijn nog bezig met Oké Computer. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben Bart aan de lijn.
0: Bart, goedenavond.
2: Hey, hallo daar.
0: Ai. Ook wel een beetje Radiohead-fan? Of dacht je gewoon, ik gooi er eens een titel in?
2: Nou nee, absoluut fan. Ja. Ik kijk erg uit naar de komende jaren dat ze weer gaan toeneren.
0: Ja. Dat is de eerste die ik gemist heb. Maar die laatste tour, dat je naar Berlijn geloof ik had moeten gaan of zo om ze te zien. Dat is de eerste die ik gemist heb. Heb jij ze vaker gezien?
2: Eén keer tot nog toe. Dus,
0: en welke was dat?
2: Dat is wel erg. Een hele tijd geleden.
0: Naar Moonshade Pool of zo, die laatste. En was het in de AFAS?
2: Nee. In de AFAS.
0: Ja.
1: Moonshade Pool. Een klein zaaltje voor hen.
0: Ja, stonden ze 2 keer achter elkaar. De eerste keer was er een fan die vroeg de hele tijd Creep. Waarvan bekend is dat nummer niet meer live gespeeld wordt. En ik stond nog zo te gereren. Ach jochie, dat weet je toch, dat doen ze niet meer. En toen hebben ze de dag daarna, toen ik er dus niet was, hebben ze Creep gespeeld.
1: Nee joh.
0: Zo'n freak ben ik. Jij ook een klein beetje, Bart, of niet?
2: Jawel.
0: Oké. Okay. Hey, als jij Computer, zeg je dan daar springt echt één nummer uit? Of is dat hele album voor jou perfect?
2: Nou, er staan wel wat pareltjes op, ja. Ik vind Come Please, dat is nu natuurlijk een klassieker, maar ik heb voor Let Down toch wel gekozen. Want dat is eentje die niet per se direct bij iedereen naar boven komt, maar... bij mij staat hij wel altijd ergens in een playlistje verstopt.
0: Ja, hij is prachtig. En het grappige is, Let Down was vorig jaar ineens weer heel populair via... En mijn muziekvriend Menno zit nu grinnikend achter de radio. Maar via TikTok was dat ineens een hit, hè?
2: Ja, komt hij inderdaad ook weer veel in terug,
0: We gaan hem gewoon draaien, man. Hartstikke leuk, Bart. Dankjewel.
2: Top, dank je. Fijne avond.
0: Jij ook.
1: En ook aangevraagd door nog een Bart, Idref, Agnes en Iris en Mark.
0: Nou, moet je nagaan. Zoveel mensen doen wij plezier met Let Down van Radiohead. Hierna komt Suzanne Vega met Solitude Stand-In. Als je nu al zegt, daar wil ik een trekje van horen, laat het weten.

0: Sarah Vega, een liedje met een dramatisch verhaal. Ik heb haar voor Top 2000 keer geïnterviewd over dit nummer. En dat levert een prachtig filmpje op. Dat kun je terugvinden op YouTube. Het komt van het album Solitude Standing. En wij hebben iemand aan de telefoon, Annelie.
1: Zeker, Mark hebben we teruggebeld.
0: Mark, die belt wel eens vaker. Die appt wel eens vaker. Mark, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Leo.
0: Ja, jij had wel een verzoek van Solitude Standing.
2: Helemaal leuk. Oh, ja, ik wilde de titeltrack horen.
0: Ja, jij dacht ik kaap hem voor je weg. Ik noem hem, maar ik noemde alleen de albumtitel. En jij noemt dit liedje, Solitude Standing. Hartstikke leuk, dankjewel.
2: Hoi.
0: Hoi.

Leuk hoor, de appjes die dan binnenkomen op zo'n album Tweedaagse. Eddie die zegt, ik heb dit album ooit aangeschaft. Lang getwijfeld in de platenzaak, want ik kende alleen Luca. Maar nooit spijt van gehad. Mooie tijd was dat, dat je één trackje kende. En dan, ja, dan moest je maar gokken. Niks, geen Spotify of zo, gewoon uitzoeken. Ik heb hier een album van 3 jaar geleden. Het is van Teddy Swims. En het heet I've Tried Everything But Therapy Part 1. Ik draai erdoor. Misschien wil jij een andere track horen nog. En daarna, nu al, On The Double van Golden Earring. Als je daar een track van wil horen, laat dat ook weten via de NPO Luister app.

0: Boom. En dan zijn die liedjes van Teddy Swims, die zijn maar zo afgelopen. Voordat je het weet, dit was What More Can I Say. Annelie, jij houdt de administratie een beetje bij, hè?
1: Absoluut. We hebben natuurlijk erdoor gedraaid en daarna kwam What More Can I Say. En ik werd aangevraagd door Angelique, via de NPO Luister-app. Zo simpel is het.
0: Ja, zo simpel is het. En het was een plaat uit 2023. En nou gaan we even terug in de tijd, want dat kan allemaal op Radio 2. Een dubbel LP was het in de tijd van een band die net de S had laten vallen, volgens mij, uit haar naam. Maar dat weet ik niet eens zeker. Golden Earrings.
1: Was het eerst nog met of zonder S? Nu wil je het ook weten.
0: Nee, nu is het met de S. Volgens mij is het met de S. Golden Earrings. Die kwamen in 1968 met het album On the Double. Daar staat een van, wat mij betreft, hun allermooiste liedjes op. Dat is Just a Little Bit of Peace in My Heart. Geschreven en gezongen door George Kooijmans. Als een soort goedmaken nummer naar zijn vriendin. Die hij even in de steek had gelaten. En waar hij later zijn leven lang bij gebleven is. Want het liedje hielp. En ze kwamen weer terug bij elkaar. Maar er staat veel meer op die plaat. En ik ben benieuwd of jullie nog een andere track van dat album willen horen. Laat het even weten via de app. En dan gaan we daar zometeen wat aan doen. Maar hier is eerst dat majestueuze, prachtige Just a Little Bit of Peace in My Heart. Dit zijn de Golden Earrings.

0: lekker zegt. Just a little bit of peace on my heart. Cody zegt, ik mag denk ik niet zeggen dat dit ook van de Cats had kunnen zijn. Je mag alles hier zeggen, Co, maar ik weet niet of je echt gelijk hebt, hoor.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: En geen kwaad woord over de Cats trouwens, ook dat. Maar ik vind toch wel heel veel verschil zitten tussen deze en een Cats song. Maakt verder allemaal niet uit, Annelie. We gaan gewoon door met een tweede track van dit album.
3: Zeker weten, en daarvoor kwam Peter in de NPO Luisterapp.
0: Peter, goedenavond.
4: Dag, Leo.
0: Hey. Je was nogal specifiek wat je wilde horen van On The Double.
4: Ja, ik vond Song of the Devil Serpent vond ik echt een prachtnummer ooit.
0: Ja?
4: En je hoort het eigenlijk bijna nooit. Ik had de LP vroeger.
0: Ja?
4: Dus toen draaide ik het nog wel eens.
0: Ja?
4: Het zat zo mooi opgesloten in... Ze speelden toen ook 8 Miles High van de Birds.
0: Mm-hmm.
4: Dat was een prachtige uitvoering.
0: Ja, daar hadden ze een hele lange versie van, hè?
4: Ja, joh, schitterend. Ja. En dan kwam dit nageloop. Ik zat er een beetje in verweven.
0: Je hebt het nu over het live optreden, want het is de openingstrack van On The Double.
4: Ja, nee, het was een live optreden. Ik denk ja. 2 jaar later.
0: Oké, okay. Goed. Maar jij hebt prachtige live herinneringen aan dit nummer. En
4: ja,
0: het staat
4: zeker
0: op dat album, dus dat gaan we gewoon lekker draaien voor je, Peter. Oh,
4: wat leuk.
0: Wat een leuk verzoek, dankjewel.
4: Nou, heel fijn.
0: Oké, fijne avond. Hey, en bedankt voor het bellen. Hoi.
4: Hoi.
0: Hoi. Ja, deze hoor je zeker niet vaak. Daar heeft Peter helemaal gelijk in. En prachtig is die. Hiermee trapt het album af, On The Double. Dit is Song of a Devil's Servant uit 1968. Hier zijn de mannen van Golden Earring.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Joe, het is vakantiegeld.
3: Daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel.

0: kilo's. Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Bovenkant met het NOS Journaal.
9: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek...

0: geeft ruimte.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.

bij de album Tweedaagse. En we trappen af met een album uit 1985. The Head on the Door van The Cure. Ik draai nu In Between Days. Maar wat wordt de tweede track? Laat het weten via de gratis NPO Radio 2 app.

0: Tweedaagse.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, daar zijn we weer terug voor het tweede uur album Tweedaagse. Van ons in ieder geval, want het dendert deze hele dag al hier op Radio 2. En ik zag net een hartstikke leuk appje van Paula, die ontzettend zit te genieten van die album Tweedaagse. Geen specifieke wens, zegt ze, maar ik wil het hele Radio 2-team een compliment geven voor deze geweldige album Tweedaagse. En dat hoopt ze dat het niet voor de laatste keer is. Nee, Paula, we doen dit eigenlijk elk
3: morgen
2: jaar zo.
3: Hè?
2: En morgen is het ook nog, dus morgen is die radio net zo lekker als vandaag. We hoorden één track van The Head on the Door van The Cure. Ik ga je nu alvast wat albums noemen die dit uur aan de beurt komen. Straks. En ik weet dat sommige mensen dat van mij verwachten ook. En ik heb daar, ik heb dat bijna geëist hier bij de zender. Ik mag iets van Lux draaien van Rosalía. Ik ga in ieder geval Berghain draaien. En die tweede track die laat ik graag voor je open. Als jij ook net zo'n grote fan van Rosalía bent als ik. En denk ook wel als Annelie, toch?
3: Zeker weten.
2: Ja, dan laat even weten wat je als tweede track van dat prachtige album wilt horen. Ik heb ook Inner Visions van Stevie Wonder op de stapel liggen. En dan ook nog Danny Veer. Pressure Makes Diamond uit 2018. Nou ja, dan zijn we al een lekker eindje dit uur in. Dus als je van een van die albums een track wil horen, laat het ons weten. Ondertussen kreeg ik een appje van Annelie.
3: Van Jasper.
2: Jasper, ja. Die had wel een idee voor The Cure, hè?
3: Hij zei, A Night Like This is ook super. Shit, ik kan niet kiezen, dus doe toch maar de push.
2: Nou ja, dan doen wij de push, want zo zijn wij. Wij zijn heel toeschietelijk in dit programma. Hier is de push van The Cure. Daarna ga je Berghain horen van Rosalía samen met Björk en Yves Tumor. En daarna hoor ik graag van jou wat het tweede trekje van het album Lux van Rosalía moet worden.

0: The Cure was dit. En je hoorde Push op verzoek van Jasper. Die meldt dat hij eigenlijk heel groot Talk Talk fan is. Maar dit gaat er heel goed in bij hem. En dat begrijp ik helemaal. We zijn lekker weer bezig met de album Tweedaagse. Het concept is eigenlijk heel eenvoudig. Wij pakken, en ja, dat moet gezegd worden, wij pakken een album. Dat is in een nauwe samenspraak met de zender. En daar is een heel delicaat netwerk gebouwd van platen die aan de beurt komen dit jaar. Ik zie nogal wat appjes binnenkomen waarin hele albums aangevraagd worden. Dat is gewoon een beetje lastig, omdat er meer uren zijn dan deze alleen. Dus wij houden ons aan de albums die we hier hebben liggen. Maar die gaan zo lekker uit elkaar. En die zijn zo klassiek en fantastisch dat het volgens mij gewoon helemaal moet lukken. Annelie.
1: Ja, zeker. We komen nu aan bij het album van 2025. Maar vooral denk ik het album naast OK Computer voor jou. Van je favoriete albums alle tijden.
0: Ja, absoluut. Ja, en dat klinkt wat raar, maar daar hoort hij zeker bij. Lux van Rosalía. Ik heb daar van de week even mee over staan praten met iemand van de internetzaken, zeg maar, van Radio 2. Die wilde een filmpje maken. En dan moet je het allemaal weer eens onder woorden brengen. En denk je, ja, het is eigenlijk sinds mijn 10e jaar niet meer voorgekomen dat ik zo in de ban was van een artiest en van een album. Maar ik hoef dat zelf helemaal niet te doen. Ik hoef daar helemaal niet zo enthousiast over te zijn. Ik vind het een prachtige plaat, maar ik ben niet de enige. Want wie hebben wij aan de lijn, Annelie?
1: Nou, net zo'n grote fan als jij. Frans.
0: Frans, goedenavond.
2: Goedenavond, Leo.
0: Jij bent fan van Rosalía.
2: Ik ben een hele zware fan van Rosalía.
0: Ja, echt waar? Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, ik heb Rosalía bij jou voor de eerste keer gehoord.
0: Echt waar? Nou ja, daar doen we het allemaal voor, Frans.
2: En vanaf dat moment ben ik bijna verslaafd. Zou ik zeggen, ja, is misschien een groot woord, maar dat komt soms wel in de buurt.
0: Ja, nou, dat herken ik, Frans. Het is ook een plaat die ik niet af kan zetten. Ik wil hem dan helemaal horen als ik er iets van opzet.
2: Ja.
0: Ja. En van al die prachtige nummers, het gaat werkelijk alle kanten op die plaat. Dan weer is het super elektronisch. Dan hoor je Spaans, hoor je flamenco. Dan hoor je klanken uit het Midden-Oosten of uit Oekraïne of uit Japan. En toch is het een geheel, hè? Het is niet een ratje.
2: Het is geweldig. Het is gewoon geweldig.
0: Ja. Maar van al die liedjes, welke zou jij het liefst willen horen van Lux?
2: Van al die liedjes wil ik maar één nummer echt gewoon willen horen. Dat is Memoria.
0: Ja, Frans, je bent een man aan mijn hart. Dat is zo'n mooi liedje. Het één na laatste nummer van het album.
2: Ik vind dat gewoon buitenaard mooi, moet ik zeggen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
1: Zal ik vast een zakdoekje voor jou gaan halen, Leo? Want er gaan traantjes vallen zo, hoor.
2: Ik hou het ook nooit droog. Ik krijg altijd vochtige ogen als ik dat nummer hoor.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Ik bewaar hem als tweede track. En ik vind het leuk om ze aan elkaar te draaien. Ik begin met Berghain, het nummer waar het voor mij mee begon. Tenminste, dit album. Ik ken de Rosalía al wel. Want het is nog erg leuk om haar tweede plaat te luisteren, Frans. Dat is een flamenco plaat. Die is nog wel echt heel erg tof. Die derde die is best wel dansbaar en jong. Maar die tweede is nog heel erg te gek. Maar Lux slaat werkelijk alles. We beginnen met Berghain en daarna jouw verzoek Memoria. Leuk dat jij van de telefoon wilde komen.
2: Is goed.
0: Nee, fijne avond.

Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vim?

0: Rosalía. Memoria is dit van het album Lux. En Annelie, het is een genot om de app te zien nu. Het knalt alle kanten op. Erik vindt dat ik mensen wegjaag met mijn waardeloze smaak. Tot tranen die bungelen over wangen. En ik zag nog eentje. Iemand
1: Wim die zegt nog één keer, wie is dit?
0: Ja, wie is dit? Dit is Rosalía. Het is een zangeres uit Barcelona. Heeft inmiddels 4 platen gemaakt. Dit is van haar laatste album. Lux kwam in december 2025 uit. En is, nou ja... Het is een kwestie van smaak, mensen. Maar ik vind dit zo ongelooflijk mooi. En ik vind het leuk om te zien dat heel veel mensen hier heel vrolijk van worden. Stefan zegt, als Radio 2 nou eens altijd deze muziek zou draaien. Ja, ik ben er helemaal voor, Stefan. En dan gaan wij door. Want ik kan wel de hele tijd blijven huilen over hoe mooi ik Rosalía vind. Maar dit is toch ook niet slecht, hoor. Stevie Wonder.

0: Don't You Worry About A Thing, Stevie Wonder, is dat uit 1973... toen hij met zijn indrukwekkende Inner Visions kwam. Het album dat hoort bij zijn classic albums uit de jaren 70... toen hij op toppen van zijn kunnen was. En ik krijg een appje van Marlon,
1: Marlon.
0: Die zegt, beste Leo, ik wil het album Inner Visions van Stevie Wonder. Van dat album wil ik Living for the City horen. Dat hele album is prachtig, maar Living for the City vind ik een van de mooiste nummers. Omdat het helaas in de Verenigde Staten nog steeds actueel is. En daar heeft ze heel erg gelijk in. En daarnaast roept dit album prachtige herinneringen op. Aan mijn reis in Suriname 2007. En daar bezocht ik mijn ouders. Mijn vader was groot fan van Stevie Wonder. En dat heb ik net als zijn liefde voor koken en hele andere dingen mogen ervaren. Het is prachtig. Hier is Living for the City, Stevie Wonder.

City van Stevie Wonder op verzoek van Marlon. En dan gaan we door met het volgende album. Dat komt uit Nederland. Pressure Makes Diamonds kwam in 2018 uit. En ja, daar bleek een liedje op te staan wat heel erg goed viel in die tijd. Hier hebben we Danny Veerda met Rollercoaster. En welk liedje zou je nog meer van dat album willen horen? Laat het ons weten. Misschien bellen we zo even.

0: Brigitte, die dat een lekker uptempo liedje vindt van dat album Pressure Make Diamonds van Danny Vera. En we gaan meteen door naar 1997, toen Eels zich presenteerde voor het eerst als band en niet meer als E-solo, met het prachtige album Beautiful Freak. Hier is Novocaine for the Soul. Welke wil je nog meer horen van Eels?
1: Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

0: prachtig is dit toch? Nou, Overcame for the Soul van Eels van het album Beautiful Freak. En ik krijg een appje van Michiel die zegt...
1: Michel.
0: Oh ja, sorry. Zou je van Eels nog Susan's House willen draaien? Michel, dat vind ik leuk. Gaan we gewoon doen. Hier is Susan's House.

Mijn vrouw werd helemaal nerveus als ik Eels draaide, zegt Jan-Jaap. Ik krijg er elke keer weer kippenvel van, zo mooi. En dan vraag ik me af, ze werd helemaal nerveus. Is ze eraan gewend? Of is er iets anders gebeurd? Ah nee, dat is flauw. Maar het is een prachtige plaat. Dat zegt Rick ook. Zo'n goed debuutalbum. Helemaal grijs gedraaid. Voor zover het met cd's kan. En Michel die vroeg deze dus aan Susan's House. Van het eerste album Beautiful Freak van Eels. En als je dat mooi vindt. Er zitten nog twee platen voor. Van de zanger Mark Everett. En dan noemt hij zich E. I. Alleen een E. Dus dat is verrekte onhandig met googlen en vinden en zo. Ik heb hier een plaat die heel makkelijk is te vinden. En ik draai Something. Dan heb ik het over Abbey Road van de Beatles. En aan jullie welke weer nog meer horen van deze klassieker.

Schitterend. Dus George Harrison op zijn best als je het aan mij vraagt. En dan krijg ik een verzoek van Gerrit. Kan je gewoon niet die hele medley van kant 2 draaien? Dat haal ik niet meer, maar ik vind het wel een heel fijn idee. Dus zover als we komen. En we beginnen met Golden Slumbers, toch? Heerlijk.

0: drumsolo gaan we eruit. Straks zijn we weer gewoon terug voor nog meer album Tweedaagse.
1: Hey Beatles!
2: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers. The Roots and Special Guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trey

0: NPO Radio 2.
1: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man is verdronken in het Leukermeer in Limburg. Hij zwom met een vriend in het water, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandse kozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terror-

0: van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. En dan nog het weer tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon winnen, die zomer. Maar die album Tweedaagse, die went heel erg snel. Zometeen na de ster ben ik terug met August and Everything After. Het album van The Counting Crows. Ik ga Mr. Jones draaien, maar welke wil je nog meer horen van die plaat? Laat het ons weten.
2: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.

0: Dat klagelijke stemgeluid van Adam Durridge, de zanger van Counting Crows. En je hoorde Mr. Jones. En ja, we zijn bezig met de album Tweedaagse. En dat betekent dat we na de hit van het album August and Everything After uit 1993... een wat minder bekend nummer van dat album willen horen. Ik ga je nu alvast vertellen dat we na dat minder bekende nummer dat we zo meteen gaan draaien, dat we nog Desperado van de Eagles hebben. Ik ga natuurlijk de titeltrack draaien. En wat komt er daarna? Misschien ook nog wel Folklore van Taylor Swift, Body and Soul van Joe Jackson, als dat platen zijn waarbij...
1: Heb jij helemaal aangevraagd, Leo? Zijn het toevallig jouw favoriete albums?
0: Ja, ik heb ze allemaal aangevraagd. Het is allemaal gehonoreerd. Ja, ik zal het even vertellen. Normaal maken Menno en ik ons programma. Dus wij zijn eigenlijk het enige programma dat een beetje buiten de centrale muziekredactie, omdat we een beetje een specifiek programma hebben. Maar bij deze sluiten we met liefde aan gewoon bij wat de zender doet. Het is gewoon één groot project. Maar je mocht als DJ wel gewoon... Je favoriete
1: liefhebberij doorgeven, ja.
0: En ik dacht, ik geef ze zo'n grote lijst. En ik weet ook wel hoe zij werken. Nieuw mannen, vrouwen, nieuw,
1: lekker
0: oud,
1: mix maken.
0: Een beetje mix maken. Dus nee, dat is behoorlijk gehonoreerd, mag ik wel zeggen. Dus dat vind ik alleen maar leuk. Maar goed, we hadden gevraagd naar een favoriet uit dit album, August and Everything After. Ik vind het grappig, Anneke de Groot, die zei meteen... Ik heet Anneke, maar mijn bijnaam is Anna. En al 20 jaar ga ik buiten Europa op vakantie. En altijd staat het nummer dat nu aangevraagd gaat worden bovenaan mijn vakantieplaylist. Maar wij gaan het met iemand anders over datzelfde nummer hebben, namelijk Loesje. Loesje, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Jij was er snel bij.
2: Ja, nou, ik denk die moet ik hebben, toch?
0: Ja, is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Is dit een plaat die nog wel eens in de speler verdwijnt bij jou?
2: Ja, zeker. Ja, heel vaak. Ja, heerlijk. Ja, mooi pareltje.
0: Ja, heb je meegemaakt dat deze uitkwam? Of zonder indiscrete vragen te willen zeggen?
2: Ja, zeker hoor. Ik stond, ik weet nog heel goed, in de Melkweg vooraan. Toen waren ze alles behalve bekend. En toch een handje van hem gehad, joh. Ja,
0: nou, kijk, dat zijn we een week geen handwassen natuurlijk meer.
2: Nee, zeker.
0: Ik werkte in die tijd bij 2-meter-sessies. En we hebben ze kort daarna dus ook voor een sessie gehad. En ach, dat was ook wel onvergetelijk. Een beetje getroubleerde man, die Adam Durridge. Niet altijd de vrolijkste, maar ja, dat levert wel vaak hele fijne muziek op, hè?
2: Ja, en het is vooral heel... Ik vind hem heel intens altijd. Ja. Dus ik sta altijd vooraan en je gaat er helemaal in, zeg maar, bij hem. Dus ja, ik vind het echt een fantastische muzikant.
0: En als je zo'n groot fan bent en je hebt dat prachtige album geproduceerd door T-Bone Burnett, ben ik ook fan van. Dat was een soort win-win situatie. En is het dan moeilijk voor jou om daar een titel van te kiezen, of is het meteen deze die we nu gaan draaien?
2: Ja, het was deze, maar het was ook wel Round Here. Maar deze is dan toch wel vlag en wimpel ook wel, hoor.
0: Okay, goed. Maar, ik had zeker Round Here gevraagd, maar ik vind het leuk dat jij nu de baas bent. Dus jij vraagt deze. Ja. Zeg maar welke het gaat worden, dan gaan we die draaien.
2: Ja, toch? En dan Begins dan, hè?
0: En dan Begins. Ik vind het hartstikke mooi. Oh, wacht even hoor, dan moet ik wel Anna Begins gaan draaien. Dat is deze. Ja. Hey, dank dat je even aan de telefoon wilde komen. En zet hem maar stiekem een beetje harder. Raam open, deur open, maakt niet uit.
2: Zeker.
0: Prachtig.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Loesje.
2: Hoi.
0: Fijne avond.

album Desperado uit 1973. De Eagles was nog echt geen grote band in Amerika. Een beetje onder in de hitlijsten. Canada hetzelfde, verder nergens. Alleen in Nederland trapten we daar helemaal in en terecht. Want hier werd een top 10 album. En daar komen dus ook veel reacties op. Ik pik er even eentje uit van Martijn. Die zegt alvast mijn suggestie voor het album van de Eagles. Outlaw Man. Deze track hoor je echt nooit. Zou je die? Nou, wil ik wel. Dit is een lekkere. Outlaw Man. Past ook bij het thema van Desperado. Die plaat gaat helemaal over de ouderwetse cowboys en de schavuiten die in het Wilde Westen leefden. Er staan echte historische figuren in. Bitter Creek. En het is eigenlijk een soort Lucky Luke, maar dan op plaat. Heel leuk om je daarin te verdiepen. Maar daarom met veel plezier. Outlaw Man.

0: Dit was een verrassing hoor, in 2020 een lockdown year. Een jaar van COVID. En Taylor Swift bleek zich in huis opgesloten te hebben en samen te werken met Aaron Dessner van The National. En dat leverde een prachtig album op. Folklore was dat. En ja, daar moeten we het even over hebben met een van de luisteraars. En ik had een appje, een heleboel appjes, maar nu toch wel echt een appje waar die de nieuwsgierigheid prikkelde van Stefan Tetelep. Daar, Stefan.
1: Ja, en die kan het ook prima vertellen, Stefan.
0: Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, want folklore, dat gaat een beetje over de liefde van vroeger. Uh-huh. En als je dan hebt over bijvoorbeeld August, dat gaat over vakantieliefde. Ja, en die hebben we allemaal gehad. En ja, dat ademt echt de vakantie. Augustus, ja. Die eerste liefde. En ook al ben je 30 jaar ouder geworden, 30 zomers geleden, je wilt toch even weten hoe gaat het met die vakantieliefde. Dat heb ik tenminste. Ik heb een ex wel eens gegoogeld. En jij, Leo.
0: Wacht even, Stefan. Je zegt alles tegelijk. Dan moet ik moet op drie dingen reageren. Maar jouw concrete vraag, mijn ex gegoogeld. Ik heb mijn meest recente ex, daar ben ik vorig jaar mee op vakantie geweest nog. Dus
1: die
0: hoef ik niet te googelen. Dat is ook de moeder van een paar kinderen van mij. Dus daar heb ik een uitstekende relatie mee. Maar niet meer de relatie zoals
1: maar,
0: die was.
1: Vakantie maar een vakantieliefde,
0: ik heb wel eens een ex of zo'n vakantievriendin niet gegoogeld, ja. Ik kwam daar toen helemaal niet uit trouwens, want ik bleek toch net iets te weinig gegevens te hebben.
1: Oh. En jij, ja, Stefan?
2: Ja, ik heb in 1989 heb ik een vriendin gehad uit Twickenham, uit Engeland. Susan Stiff heet ze. Mm. En ik weet niet meer hoe ze eruit ziet. Ik heb al gegoogeld, ik kwam er niet meer uit. Ze zal misschien gewoon een andere achternaam hebben. Maar dat was toch een hele leuke vakantielied. Dus zaten we toen in zo'n vakantiepark met allemaal vrienden, zeg maar.
0: Ja, dit klinkt nog niet heel aanlokkelijk, maar... Nee hoor. Nee, een vakantiepark niet, maar met vrienden wel.
1: Maar was ze knap, Stefan?
2: Ja, ze was knap en lief. En, ja, en dan ga je naar de disco en dan ga je een rondje lopen. En dan kom je, ja, je kent het wel. En dan wordt er gezoend en zo.
0: Ja,
1: oh, en zo.
0: En,
1: zo.
0: Ja. En dat is bij één vakantie gebleven. Adres uitgewisseld, dat niet.
2: Ja, adres uitgewisseld, nog eens een keertje een brief gestuurd. Maar ja, dan... je bent 19 jaar, dus dan... dat verwatert heel snel natuurlijk, ja, op die leeftijd.
0: Ja, dat ken ik ook, ja. Ik heb ook één zo'n soort vakantieliefde.
1: Hoe heette ze?
2: Wat er grappig is, Leo, ik weet niet of je dat hebt. Soms ga je toch mijmeren, want je hebt gelukkig een liefde, dus het maakt niet uit. Maar toch mijmeren je wel eens van, wat als? Wat als we bij elkaar waren leven?
0: Ja, Stefan, we zullen het nooit weten. In jouw geval. Nee. In de mijne ook niet. Maar je hebt er wel een mooi liedje bij aangevraagd. Wordt ook door Roy aangevraagd. We gaan August draaien van Taylor Swift. Dankjewel, man.
2: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Bye.

Ja, met een mooi verhaal van Stefan Tetelepta. August van Taylor Swift is dat. En dan kom ik nu aan een album uit 1984. Het was de 6e voor Joe Jackson. Body and Soul, die plaat met die ja, hoes alsof het een Verve jazzplaat is. En hij heeft ook heel veel swing, zeg maar. Ik ga in ieder geval Happy Ending draaien van Joe Jackson samen met Elaine Caswell. En dan is er nog ruimte voor een tweede. Laat maar weten als jij daar een idee over hebt.

0: De Album Tweedaagse.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, we zijn bezig met de Album Tweedaagse. En je hoorde Happy Ending van Joe Jackson samen met Elaine Caswell. En dat betekent dat we op zoek zijn naar meer moois van dat album Body and Soul van Joe Jackson. En daar komen veel requests, zogezegd, van die plaat, Annelie.
3: Nou, zeker. Eerst kwam daar Diana binnen via de app. Die ze vroeg, ik wil Not Here, Not Now horen. Maar toen kwam er ook Co. En die hangt aan de lijn.
2: En Co, die vraagt een nummer aan dat ook door Dominique en door Jeroen. Maar dat moet misschien Jeroen zijn, sowieso al wordt aangevraagd. Maar wij hebben Co. Co, goedenavond.
4: Goedenavond, Leo. Hallo.
2: Mooie plaat, dat album?
4: Zeker.
2: Ja?
4: Ik kan het nog herinneren dat hij uitkwam. Dus ik heb nog even gecheckt of het nummer wat ik aanvroeg daadwerkelijk op dat album stond. Want volgens mij heb ik een keer een verzamelaartje van hem gekocht.
2: Ja, dan wordt het lastig, ja.
4: Maar hij stond erop.
2: Heel goed, heel goed. Welke gaan we het over hebben?
4: Be My Number Two. Heel mooi liefdesliedje.
2: Ja, een liefdesliedje van iets wat net niet lukt dan eigenlijk, hè?
4: Ja, inderdaad. Ja,
2: ja, Stefan kan het misschien nog wel gebruiken voor zijn
3: liefde. Vakantieliefde van net, ja.
2: Hey Co, ik vind het ook een prachtig nummer. Dus die ga ik met heel veel plezier instarten voor je.
4: Dankjewel.
2: Dank voor je bezoek, hè.
4: Graag gedaan.
2: Fijne avond.
4: Bye.

meer appjes binnenkomen over Be My Number 2. Lisette, die wilde hem ook graag en nog meer mensen. En het blijft toch een hele prachtige van Joe Jackson. Dat was zijn Night and Day album. Nu wil ik even een klein uitstapje maken. Ik maak, zoals je weet, elke week een podcast. En daar vertel ik een verhaal over een artiest of over een iconisch album. En deze week heb ik een wat minder bekende artiest. Daarom wil ik toch hier even aandacht voor de man vragen. De naam is Terry Collier. Hij is al een jaar of 14 geleden overleden. Man die prachtige liedjes maakte vanaf de jaren 60 tot in de jaren 10, zeg maar. Hij komt uit Amerika, stopte op een gegeven moment met werken omdat hij voor zijn dochter ging zorgen en had een soort tweede carrière via Engeland. Maakt folk, soul, jazz, trip-hop, alles. En hij heeft een, of moet zeggen, had een geweldige stem. Ik wil hier nog een keer een lans breken voor Terry Collier. En hoe kan ik dat beter doen dan tussen al het prachtige albumgeweld één heel mooi liedje van hem te draaien. En als je meer wil weten van deze man, dan luister je naar Blokhuis de podcast. Dat kan je doen bij NPO Luister of alle platforms waar je podcast kunt luisteren. Dit is I'd Rather Be With You.

de late great Terry Callier. Je schrijft Kalier, C-A-L-L-I-E-R. En Roald die zegt Jonathan Jeremiah de tweede. Ja, zo zou je het kunnen zien. De stijl is inderdaad hetzelfde, behalve dat hij dit al in de jaren 70 en vroege jaren 80 maakte. En in de jaren 90 en 0 verder ging met zijn carrière, Terry Callier. En Michel die zegt heerlijk om te luisteren in Portugal, waar hij dat doet. Nou, dat is ook weer mooi om te horen. Terry Callier, als je meer van hem wil weten, dan kun je dus luisteren naar Blokhuis, de podcast, die op alle streamingplatforms te horen is. Ik heb nog een laatste album voor je, voordat Corné de boel overneemt met de album Tweedaagse. En die komt uit Nederland. Het is een plaat uit 2001 van mijn geliefde band Johan. Van het album Pergola is dit Tumble and Fall.

Summer and Fall van Johan van het Album Pergola. En er komen wel mooie reacties op binnen. Johan Liedjes die zegt, ja, dit is toch een van mijn all-time favorite Nederlandse bands ever. Ik ga dan voor Day Is Done. En Lisette Kroes zegt ook Day Is Done. Dat is ook zo'n fantastisch nummer. Ik ben het met jullie eens. Hier is Day Is Done. Ik ben er morgenavond weer tussen 6 en 9. En heel veel plezier zometeen met Corné Klein. Want de album Tweedaagse gaat nog heerlijk door tot morgenavond. Dus tot morgen.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben, met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De Album Tweedaagse.
12: NPO Radio 2.
13: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. 10 mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest

0: Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Het gaat tot 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
12: Big Deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Radio 2.
1: Album Tweedaagse.
2: Met Michael en het album Off the Wall. Je hoorde Rock With You. Carlijn, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
2: Carlijn, je bent bij de musical geweest op Broadway van Michael Jackson. Hoe was dat?
3: Ja, echt bizar. Het was echt zo leuk en cool. En echt heel erg leuk.
2: Wat was er zo bijzonder aan?
3: Ja, het zat allemaal gewoon heel erg mooi in elkaar en zo. Het was gewoon heel cool om te zien. En al die acteurs en de lichten en de liedjes. Ja, het was echt een hele bijzondere ervaring.
2: En was jij daarvoor al Michael Jackson fan?
3: Niet heel erg.
2: Oké, wie heeft je meegesleurd naar die musical dan?
3: Mijn vader heeft dat gedaan. Okay. Want hij is wel een hele grote fan.
2: Ja. En heb je de film al gezien?
3: Ja, zeker. Al twee keer zelfs.
2: Twee keer zelfs?
3: Ja, ik vond het zo leuk. Ik moest wel even nog een keer.
2: Toch wel een Michael-fan in wording?
3: Ja, zeker.
2: Zeker, ja. En vind jij, zeg maar, Off the Wall beter dan Thriller of Bad?
3: Ik vind Thriller ook wel heel erg leuk. Ik heb niet per se één die ik echt heel erg leuk vind, zeg maar. Een favoriet.
2: En jouw liedje, was dat ook een van de klappers, zeg maar, tijdens die Broadway musical?
3: Volgens mij kwam die er zelf niet in.
2: Nou ja.
3: Maar wel de film. En daar vond ik hem wel echt heel erg leuk.
2: Oké, en welke is het, Carlijn?
3: Don't Stop Till You Get Enough.
2: Dit is hem voor je. Geniet ervan.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel, dag.
3: Doei. Doei. If you keep on, because the force, it's got a lot of power. And it makes me feel like it. It makes me feel like

0: belachelijke gedachte van The Cranberries, Ridiculous Thoughts, in de album Tweedaagse. Dat is muziek van het album No Need to Argue, daarvoor nog Ode to My Family. Het best verkochte album van de eerste rockband. Natuurlijk vanwege die superhit Zombie, en je hoort hem hier op NPO Radio 2. Er komt een appje binnen van Kaylee. Ze is bij het concert geweest van Harry Styles. Is flink aan het editen, zit filmpjes te editen. Maar ze heeft dus net gemist over welk album het gaat van Harry Styles. Nou, in dit geval, Kaylee, is het het album Harry's House. Ik draai As It Was van Harry Styles. En heb je zelf een suggestie van dit album? Laat het weten via NPO Luister of via 0800 1122.
1: Come on, Harry.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert ermee op de grootschalige Russische rakettenaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spraken hun veroordelingen uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel had het over schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinese ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer nog tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rub.
14: Vandaag een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste.

0: automatische espressomachine voor €479. Mediamarkt.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.

bijzonderheid van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Goed, je hoort hem al op de achtergrond. Lust for Life van Iggy Pop uit 1977. Zo heet het album ook, Lust for Life. Dit is de album Tweedaagse. Jij bepaalt wat de tweede track wordt van dit album. Laat het weten via NPO Luister. Of via 0800-1122. Zometeen de

0: Just for Life. De album tweedaagse. Ria, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Zie jij in de studio van Topop ook de coniferen nog door de lucht vliegen met Iggy Pop?
1: Ja, dat klopt. Van die leeftijd ben ik wel.
0: Dat was toch geweldig, of niet?
1: Ja, dat was wel bijzonder.
0: Die hele studio werd gesloopt, met name de planten, zeg maar. Ik weet niet wat hij met die bomen deed en met die struiken, maar goed. En jij hebt hem 2 keer live gezien, heb je geappt?
1: Ja, allebei de keer op Werchter.
0: Op Werchter. Groot feest in de tent met Iggy Pop op het podium. En je hebt een hele speciale die je graag wil horen van het album.
1: Ja, Passenger, want er is niks moois dat je de tent uitloopt en iedereen loopt nog steeds la la la la la.
0: Ja. Dus The Passenger van Iggy Pop is jouw favoriet. Vind je die dan persoonlijk ook beter dan Lust for Life en Tonight of zo?
1: Ja, misschien wel omdat je hem toch minder hoort.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is een hele logische verklaring. We gaan er lekker van genieten, want hij staat voor je klaar.
1: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel voor het appje, okay. Ria.
1: Dag,
0: jij ook. Doei. Hoi.

0: Dit hele weekend op NPO Radio 2.
1: Twee dagen lang.
0: De album Tweedaagse.
2: All right.

stukken van het album van Douwe Bob in de album tweedaagse. Where Did All The Cool Kids Go met Step Outside. En daarvoor This World Is Our Home. Het volgende gezelschap heb ik ooit geïnterviewd ergens in de jaren 90, toen dit een hele grote hit was. Wanneer was het ook alweer? Oh, 88 zelfs, nog verder terug. En ik weet het nog als de dag van gisteren bij dat interview, dat was geen succes. En dat kwam in dit geval niet door mij, dat gebeurt ook wel eens, maar in dit geval niet. Want die twee waren zo stoned als een garnaal. En ze waren ook bij me met hun 5 kinderen. En die 5 kinderen waren ook, je voelt hem al, zo stoned als een garnaal. Ik heb het over Womack en Womack. Teardrops van het album Conscience met z'n tweetjes.

een soort van simplistisch verbond, maar dan anders. Stoned als een kanaal, Warmack en Warmack, Teardrops. Van het album Conscious komt er een appje binnen van Martijn Beunke en zegt leuk, heerlijk, Warmack en Warmack, graag MPB als het even kan. En dat staat voor Missing Persons Bureau.

0: Dit was MPB, oftewel Missing Persons Bureau. Album Tweedaagse en een album van Bon Jovi mag dan niet ontbreken.
1: De Album Tweedaagse.

0: Zometeen nog een uurtje met onder andere de Talking Heads. Het album Stop Making Sense. En ik draai uiteraard Slippery People live. Maar daar is die weer, de bekende vraag. Wat mag ik nog meer voor je draaien van het album Stop Making Sense van de Talking Heads? Laat het weten via NPO Luister of 0800-1122. Graag tot zo.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Oranje fans.

0: groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Het is 11 uur, Johan van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezulke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Veel plaatsen stegen het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebrandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebrandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht.

0: in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers. The Roots and Special Guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers and Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.

NPO Radio 2 zijn we helemaal blij mee. Dit was aangevraagd door Peter Aben. Hij ging voor Burning Down the House van The Talking Heads. Stop Making Sense, zo heet het album. Opgenomen 3 concertavonden in Los Angeles. Pareltje van Anouk heb ik voor je. Van het album Together Alone, Sacrifice, ga ik mee beginnen. Maar welke moet de tweede track worden van Anouk? NPO Luister, dat is de app. Dat is de app.

0: Anouk en Sacrifice. Nou, Herman. Jouw appje was duidelijk.
1: Dat lijkt mij ook.
0: Toch? Ja.
1: Ik heb er zelfs nog één achteraan gestuurd, nog gauw net.
0: Wat zei je?
1: Ik heb er nog één achteraan gestuurd zelfs net.
0: Oh, die is nog niet binnen.
1: Ja, ik was net aan het typen toen ging de telefoon. Ik dacht, nou, dat kan maar één zijn.
0: Dat zijn wij.
1: Ja, dat dacht ik inderdaad.
0: Ja, precies. Maar welke moet het zijn van Anouk?
1: Ja, dat is een mogelijkheid natuurlijk. Moed Indigo.
0: Ja, maar dat is zo overtuigend. Waarom deze dan?
1: Ja, omdat het eigenlijk gewoon misschien wel Anouk's... Nou, zeker één van de allerbeste nummers van er is.
0: Helemaal het begin, hè?
1: Maar je hoort hem zelden.
0: Nee, dat is waar. Nou ja, Rob de Jong die stuurt ook nog een appje. Corné, graag Moed Indigo, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, dus die is roerend met me eens waarschijnlijk, ja.
0: Nee, precies. Herman, ga even lekker zitten. Zet de radio net een tikkie harder, zodat de buren er nog net geen last van hebben, maar jij extra kan genieten.
1: Ga ik zeker doen.
0: En geniet van Moed Indigo.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor je appje.
1: Oké, doei.
0: Doei.

autotune ramt op volle toeren op dit album van The Weeknd, Starboy met het titelnummer. En Rockin', titelnummer uiteraard gemaakt met het Franse duo Daft Punk. Zij hebben daar in Parijs die vette drumbeat van het liedje gemaakt. Hartstikke goede plaat, Starboy van The Weeknd. De volgende band heeft het album gemaakt met eigenlijk heel weinig geld. Opgenomen in een kleine, goedkope studio ergens in Surrey. Maar het heeft van deze gasten wel multimiljonairs gemaakt. Het album heet Regatta de Blanc. Ik heb het uiteraard over The Police. En ik begin met Message in a Bottle. En heb je nog een suggestie voor de tweede track? Laat het weten via NPO Luister.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, maandag 25 mei. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. In Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vanavond wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd er in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waarin ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. Afgelopen week werd in Congo twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de recente ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.